0: Veronica. Met het nieuws. Het is 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep maar net naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege hun aanwezigheid dit jaar niet mee. Net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. In Groningen zijn vanavond meerdere woningen ontruimd door een groot gaslek in een huis. De brandweer zette de straat af en maakte ramen open om het gas te laten verdwijnen en gevaar te voorkomen. Even na middernacht was het lek onder controle en konden bewoners weer naar huis. In een woning in Amsterdam is een man neergestoken na een ruzie, meldt AT5. Het slachtoffer is nog aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. De dader, een minderjarige jongen, is daarna gevlucht. De politie weet wel wie hij is en doet onderzoek. En in Nunspeet is een opvallende vondst gedaan. Een grote Spaanse stierspin. De spin van zo'n 5 centimeter groot werd gevonden in de tuin van een woning, maar komt normaal alleen voor in Zuid-Europa en is waarschijnlijk meegelift met wat planten. De dierenambulance heeft het dier opgehaald. Volgens experts kan de beet van zo'n spin pijnlijk zijn, maar is die niet gevaarlijk voor mensen. En het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en valt er wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui.

0: Amerika.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. In Groningen zijn vanavond meerdere woningen ontruimd door een groot gaslek in een huis. De brandweer zette de straat af en maakte ramen open om het gas te laten verdwijnen en gevaar te voorkomen. Even na middernacht was het lek onder controle en konden bewoners weer naar huis. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Volgens de WHO is de uitbraak ernstig genoeg voor extra internationale alertheid, maar er is nog geen sprake van een pandemie. De WHO prijst beide landen voor hun snelle aanpak om verdere verspreiding te voorkomen. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep maar net naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege hun aanwezigheid dit jaar niet mee, net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. En de NPO en Avro Tros willen voorlopig nog niet zeggen of Nederland volgend jaar wel weer meedoet met het Songfestival. Ze wachten de eerste evaluatie van de EBU af. Daarna wordt er met de Avro Tros gesproken. De NPO feliciteert Bulgarije met het winnen van het Songfestival. En het Veronica weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en er valt wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
2: De beste muziek aller tijden.
3: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
0: Join the club.
4: Veronica.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Dara kon een uur na haar overwinning op het Eurovisie Songfestival in Wenen nog maar nauwelijks geloven wat er was gebeurd. Ze zegt dat ze niet goed kan bevatten dat ze gewonnen heeft met haar nummer Bangaranga. Volgens haar voelde het alsof iets groters haar heeft geholpen. De Bulgaarse omroep is blij met de eerste overwinning ooit en kijkt alvast vooruit. Volgend jaar lijkt het festival naar Sofia te komen. De politie Oost-Zeeburg waarschuwt voor meidenhuizen op WhatsApp. In die groepen delen vooral jonge meisjes foto's en persoonlijke informatie, terwijl er ook onbekenden kunnen meekijken. De politie adviseert ouders om hierover te praten met hun kinderen en waarschuwt: deel geen persoonlijke foto's of gegevens in dit soort groepen. Op Rotterdam Centraal is vanavond brand uitgebroken in een internationale trein richting Brussel, meldt Rijnmond. De brand ontstond in een toilet en zorgde voor veel rook in de coupé. De trein is ontruimd en de brandweer had het vuur snel onder controle en raakte niemand gewond. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Volgens de WHO is de uitbraak ernstig genoeg voor extra internationale alertheid, maar er is nog geen sprake van een pandemie. De WHO prijst beide landen voor hun snelle aanpak om verdere verspreiding te voorkomen. En het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en er valt wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui.

0: Missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Veronica.
2: Heerlijk.
3: Hier hoor je
1: de beste muziek aller tijden.
2: Geweldig, dankjewel.
3: Radio Veronica.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Premier Jette zegt dat Nederland de zaak rond het in 2016 ontvoerde meisje in Saya opnieuw wil bespreken met India. Dat gebeurt in gesprekken met de Indiaanse premier Modi tijdens zijn bezoek aan Nederland. Jette hoopt via een betere samenwerking meer druk te kunnen zetten om de zaak op te lossen, maar kan geen garanties geven. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie. De WHO zegt dat het nog geen pandemie is, maar wil daarmee extra hulp op gang brengen. In het gebied zijn inmiddels tientallen besmettingen en sterfgevallen gemeld. Buurlanden worden opgeroepen om extra alert te zijn. Venezuela heeft zakenman Alex Saab uitgezet en overgedragen aan de Verenigde Staten, waar hij terecht moet staan voor meerdere strafzaken. Saab wordt in de VS gezien als een belangrijke vertrouweling van de voormalig Venezolaanse president Maduro en wordt verdacht van financiële misdrijven. Hij zit inmiddels vast in New York. En Iran vertrekt morgen naar Turkije voor een trainingskamp in aanloop naar het WK voetbal. De ploeg doet daar ook de visum aanvragen voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Door de spanning in het Midden-Oosten was er onzekerheid over deelname van Iran aan het WK. Maar volgens de Iraanse bond heeft de FIFA laten weten dat het land gewoon welkom is. En het Veronica weer van Weer Online. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. In de middag gaat het meer regenen met tussendoor soms wat zon.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Tientallen mensen hebben gisteravond meegelopen met de eerste heksennacht in Den Haag. Met fakkels en spandoeken vroegen demonstranten aandacht voor straatintimidatie en geweld tegen vrouwen en LHBTI-plus-personen, schrijft Hart van Nederland. Volgens de organisatie is de actie nodig omdat veel mensen zich nog onveilig voelen op straat. In Noorwegen zijn 27 mannen opgepakt bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege de Israëlische deelname dit jaar niet mee, net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. En op Rotterdam Centraal is gisteravond brand uitgebroken in een internationale trein richting Brussel, meldt Rijnmond. De brand ontstond in het toilet en zorgde voor veel rook in de coupé. De trein is ontruimd en de brandweer had het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond. Het Veronica Weer van Weer Online. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. In de middag meer regen en tussendoor soms ook wat zon.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazellen.
5: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
6: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen, live your dreams.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
1: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
0: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
2: De beste muziek aller tijden.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
18: Radio Veronica met het nieuws. Het is 7 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De kans dat de Nederlandse wandelaar die al dagen zoek is op het eiland Saba levend wordt teruggevonden is zo goed als nul. Dat zeggen de autoriteiten. 3 dagen zoeken heeft nog niks opgeleverd. Gisteren zijn er 2 speurhonden van een eiland in de buurt gehaald die meehelpen met zoeken. Het 70ste Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Dat land won nog nooit eerder. Zangeres Dara kreeg voor haar lied Bangaranga van zowel het publiek als de jury de meeste punten. Israël werd 2e. Finland en Griekenland maakten hun favoriete rol niet waar. Ze eindigden als 6e en 10e. Nederland deed niet mee. In Boxmeer in Brabant was afgelopen nacht een ramkraak bij een parfumeriezaak. De schade is enorm. Wat er is meegenomen is niet duidelijk. De politie denkt dat de auto die werd gebruikt om door de voorgevel te rijden ook de vluchtauto is. Die moet dus zwaar beschadigd zijn. En in Den Haag hebben gisteravond 10 mensen meegedaan aan de zogeheten Heksennacht, meldt Hart van Nederland. Daarmee wil actiegroep de Dolomina's aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen en LHBTI'ers. De actie is nodig, zeggen ze, omdat veel mensen zich op straat onveilig voelen. Er komen meer heksennachten. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt ook soms even de zon en het wordt 12 tot 16 graden.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
20: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
21: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
22: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
23: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
22: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
24: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
25: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
26: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
27: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
28: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
29: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
30: Wow!
29: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
31: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.

0: de Cranberries bij Veronica. Goedemorgen.
1: Dit is de Veronica Weekend Ochtendshow.
0: Yes, good morning. Het is de zondagochtend van Veronica. Mijn naam is Ferry. Goedemorgen. Het wordt een iets zonniger dag dan gisteren. Temperaturen van maximaal 16 graden. Af en toe kan er een kleine bui vallen. Maar voor de rest blijft het droog. En wij zijn er voor je in het XXL-weekend. Want deze week is het natuurlijk hemelvaart geweest afgelopen donderdag. Volgende week ook al een langer weekend met Pinksteren voor de boeg. Dus dan hebben we niet aankomende maandag, maar die maandag erop vrij. Dus dat wordt een prima dagen voor de boeg. Met dus de beste muziek aller tijden. De Bee Gees zo meteen. En dit is Coldplay en Higher Power.

0: altijd goed, de Bee Gees. En Night Fever.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: Ja, we zitten midden in het basispakket. Afgelopen donderdag zijn we begonnen met de lijst. Met daarin liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. En dat doen we dan op alfabetische volgorde. En gisteravond zijn we nou niet zozeer geëindigd met de letter D, maar zijn we wel even gestopt met de letter D. Straks vanaf 9 uur gaan we gewoon weer verder met liedjes dus met de letter D. Liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. En wat mij betreft, denk je vooral vast gewoon lekker mee. Liedjes met de letter D die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Mag je doorgeven via de gratis app van Radio Veronica. En wie weet draai ik het zometeen wel na 9 uur in dat basispakket. Dit zijn nu Katrina and the Waves en Walking on Sunshine.

0: Crystal Ball. Zometeen onder andere van Dikhout, ook Madonna komt eraan.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
0: Ja, van alles wat vandaag af en toe een bui af en toe gaat. De zon schijnen en temperaturen van maximaal 16 graden vandaag. Toch een beetje Jantje huilt, Jantje lacht. Barbecue weercijfer 5,4.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Gerard Ekdom.
4: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
5: En nu.
4: Ferry Omen.

0: Madonna.
1: En Papa Don't Preach heeft dus een nieuw liedje uitgebracht laatst. Met Sabrina Carpenter. Bring Your Love. Weer een hit hoor, ja. Ik overdrijf, ik ben het serieus, ik vind het echt best wel goed. Bring Your Love, maar je hoorde Madonna. Uit haar een, toen ze iets jonger was, dan zeg ik het best wel netjes. Papa Don't Preach, bij je vrienden van Veronica. Zondagochtend, de beste muziek aller tijden. Brian Adams, zometeen ook de J. Giles Band komt eraan. En dit is Gracie Abrams, and That's So True. I could

Dan denk je, je bent een groot zanger, je hebt je geld verdiend, weet je wel. Hij is dus, heel misschien weet je dat wel, fotograaf. Dus hij maakt foto's van alles, ook vooral voor bruiloften en zo. En hij heeft dus laatst een fotoboek uitgebracht. Ik vind dat toch mooi. Ik bedoel, iedereen gebruikt tegenwoordig al Google Drive. Maar nee, de beste man heeft een fotoboek uitgebracht. Dus mocht je zijn muziek een keer klaar zijn of je denkt, ja, ik heb het al een keer gehoord. Je kan er dus ook een fotoboek van hem kopen. En dan genoeg Bryan Adams, Everything I Do, I Do It For You bij Veronica. En dit

0: Supertramp. Take the long way home bij Veronica. Het is de zondagochtendshow. Lenny Kravitz voor je onderweg. Sister Sledge en ook de one and only Summer.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met Rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noodles of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 8 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is geen hoop meer dat de Nederlandse wandelaar die al dagen spoorloos is op het eiland Saba nog levend wordt teruggevonden. Het zoeken naar hem is ook geen reddingsoperatie meer, maar een bergingsactie, zeggen de autoriteiten. Vandaag wordt verder gezocht met een ingevlogen team van 11 mensen en 9 honden. Een ramkraak vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed daar een parfumeriezaak in. De ravage is enorm. Wat de ramkrakers hebben buitgemaakt is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze er vandoor gegaan in dezelfde auto. Die moet dus flink wat schade hebben, zegt de politie, die naar de auto op zoek is. Nu het 70ste Eurovisie Songfestival erop zit, wordt alweer vooruitgekeken naar volgend jaar. Het festival gaat dan naar Bulgarije, omdat dat land gisteravond won. Avrotros en de NPO willen nog niks kwijt over of Nederland dan ook weer meedoet. Ze willen eerst de evaluatie van deze editie afwachten, en die is volgende maand. En Max Verstappen gaat lekker tijdens de 24 uur van de Nürburgring. De hele nacht is doorgereden en hij ligt met zijn ploeg aan kop. Vannacht reed Verstappen tussen 3:30 en 4:00 zijn rondjes. Daarna werd hij afgelost door een ploeggenoot. Later in de ochtend stapt hij weer in zijn Mercedes. De finish van de 24-uursrace is om 3:00. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt soms ook even de zon en het wordt 12 tot 16 graden.
18: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
19: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
20: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie, ik?
5: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
6: Echt waar?
5: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
6: Dat is stoer van mij.
5: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.

0: American Girls.
1: Dit is de Veronica Weekend Ochtendshow met Ferry Oom.
0: Yes, good morning. Welkom. Af en toe een bui vandaag. De zon die gaat ook schijnen en temperaturen van maximaal 16 graden vandaag. Het is de zondagochtendshow. Mijn naam is Ferry. En ja, vandaag ook gewoon weer het basispakket. Straks vanaf 9 uur gaan we weer verder bij de letter D. Dus mocht je liedjes hebben met de letter D die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben, meld je dan vooral even via de WhatsApp van Veronica. De Veronica-app. En wie weet draai ik het straks na 9 uur als we dus weer verder gaan met dat basispakket. Verder vandaag een spannende dag in de Eredivisie. Namelijk de laatste speelronde van het seizoen. Praat je zo meteen even bij over... sowieso de plek 3, dat is nog even spannend. En wie gaat er degraderen dit seizoen? Oh, ja, wordt het toch Telstar? Wordt het toch Volendam? Praat je er zo meteen even over bij. En ondertussen uiteraard gewoon de beste muziek aller tijden. Zoals je van ons bent gewend. Zometeen de Foo Fighters, ook Carly Simon komt er

0: Party Simon. Eentje of zo heen.
1: Veronica, Eredivisie Update.
0: Het is een spannende dag voor de gemiddelde voetballiefhebber. Want de laatste speelronde van de Eredivisie AZ speelt tegen NAC, Utrecht tegen Fortuna, Volendam tegen Telstar, Heracles tegen Groningen, NEC tegen Go Ahead Eagles, PEC tegen Feyenoord, PSV tegen FC Twente, Heerenveen tegen Ajax en Sparta Rotterdam speelt tegen Excelsior Rotterdam. Oftewel nog een keer een derby van Rotterdam vandaag op de planning in dus de laatste speelronde van de Eredivisie. Alles om 14:30 vanmiddag. En nog best wel een aantal plekken die interessant zijn. Onder andere de plek 3. Daar kan de FC Twente nog terechtkomen. NEC en ook Ajax kan allemaal nog plek 3 krijgen. En sowieso zijn NAC en Heracles al gedegradeerd. Maar Volendam en Telstar die staan op 15 en 16. Die spelen dus nog tegen elkaar. Mocht Volendam winnen, dan blijven ze in de Eredivisie. En mocht Telstar winnen, dan blijven ze ook in de Eredivisie. Dus het is, misschien is dat wel de spannendste wedstrijd van dit seizoen misschien wel, ja. En dat we de laatste speelronde.

0: Owen Paul, my favorite waste of time bij Veronica. Het is de zondagochtend. Goedemorgen, zometeen onder andere Texas, Spandau Ballet en ook de Imagine Dragons.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
0: Het is een beetje Jantje huilt, Jantje lacht vandaag, want af en toe een bui. De zon die gaat ook schijnen en temperaturen van maximaal 16 graden vandaag.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
6: En nu.
5: Ferry Omen.
6: Met de

0: en Truth.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
3: Zat er ook ongetwijfeld in hoor, bij de letter T. Jordes, ben al bij L.A., dus bij Veronica. Goedemorgen, het is de zondagochtend. En ja, eerlijk is eerlijk, we zitten alweer op dag 4. Ik bedoel, het gaat mega snel. Namelijk van het basispakket. Ik zal het even kort uitleggen. Het zijn liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. En dat doen we op alfabetische volgorde. Dus afgelopen donderdag zijn we bij de letter A begonnen. En over 2 weken op vrijdag dan eindigen we met het basispakket bij de letter Z. En zo werken we dat helemaal af. Je kon meedenken via radioveronica.nl. Daar hebben we een basislijst van gemaakt. Dus zometeen gaan we dus weer verder bij de letter D, want daar zijn we inmiddels. Maar mocht je nou ja, tussentijds denken, hey, deze heb ik ook nog niet gehoord, meld je vooral en bemoei je er vooral mee via de gratis Veronica-app. Dus liedjes met de letter D die je minstens 1 keer in je leven gehoord moet hebben. Je mag ze doorgeven en wie weet ga ik ze zometeen na 9 uur draaien, want dan gaan we dus weer verder met het basispakket. Liedjes met de letter D. Ondertussen de beste muziek aller tijden. Onder andere Paul Simon zometeen. En dit zijn de Imagine Dragons bij Veronica.

0: op de plek waar die thuis hoort. Veronica, goedemorgen. Zometeen gaan we verder met het basispakket liedjes met de letter D. Welke wil je horen, mag je doorgeven. Sowieso zometeen Sniffen de Tears en ook eentje van Bruno Mars.
1: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
5: Tango?
4: Huh?
5: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
7: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
12: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
12: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
14: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18+ speelbewust.
16: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
17: Hey, bedankt.
18: Merci.
16: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
19: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
2: In de buurt van Ameland zijn ruim 30 wadlopers in de problemen geraakt. Ze wisten zelf alarm te slaan en ze worden nu met reddingsboten en een helikopter naar Ameland gebracht. Wat er precies mis is gegaan, is nog niet duidelijk. Vandaag wordt weer verder gezocht naar de Nederlander die al dagen spoorloos is op het eiland Saba. Er is een speciaal team overgevlogen met reddingswerkers en honden. De kans dat een man die voor defensie werkt nog leeft, is nihil. Daarom wordt nu gesproken van een bergingsoperatie. Er is nog niemand aangehouden voor de ramkraak van vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed dwars door de pui van een parfumerie en richtte een enorme ravage aan. Wat de daders hebben meegenomen is niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze met dezelfde auto gevlucht. De politie hoopt op camerabeelden en getuigenverklaringen. En het gaat tot nu toe goed met Max Verstappen en zijn raceteam bij de 24 uur van de Nürburgring. Met nog 6 uur te gaan rijden ze aan kop. Vannacht reed Max al 2 uur in zijn Mercedes en straks neemt hij het stuur weer over van een ploeggenoot. De verwachting is dat hij dan 2 uur lang rijdt. De race duurt tot 3 uur vanmiddag. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt met vanochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt soms ook even de zon en het wordt 12 tot 16 graden.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
18: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
22: Ik wil als dino.
23: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
25: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent... lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
27: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Rink met CK, die meldt zich in de app. Hij zegt, oh, die dance around the world, die ben ik vergeten. Dank voor het draaien. Met 5 uitroeptekens en 3 hartjes. Nou.
1: De basis van je muzikale opvoeding. Veronica. Het basispakket.
0: Zouden je enthousiast zijn? Ik denk het wel. Hey, welkom, het is het basispakket. Liedjes die je minstens 1 keer in je leven gehoord moet hebben. Van A tot Z. Dus afgelopen donderdag zijn we bij de letter A begonnen. En dat werken we uiteindelijk af. Het lijstje richting de letter Z. Meedenken mag. Het kon sowieso al via de website. Dat is radioveronica.nl. Daar hebben we een basislijst van gemaakt. Maar ondertussen meedenken mag gewoon. Dan heb jij een liedje met de letter D dat je denkt van, oeh, die moet eigenlijk wel gedraaid worden. Mag je doorgeven. En wie weet, draaien we hem zometeen wel. Zometeen muziek van onder andere Status Quo. En eerst deze. Ja, weet je, het is nog niet eens een heel oud nummer. Maar ja, moet je ook minstens 1 keer in je leven gehoord hebben. Lady Gaga, Bruno Mars en The Day van Die With A Smile.

Anja zegt, ik heb erop gestemd via de app en ik ben zo blij om hem nu te horen. Ik ben er speciaal voor ingeschakeld. Nou, denk je voor mij ingeschakeld, Anja? Maar helaas, nee hoor. Ik snap het helemaal. Status quo en down, down. Lekker wakker worden op de zondagochtend in het basispakket. Liedjes dus met de letter D die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Je mag dus meedenken via de gratis app. Sowieso muziek zo meteen onder andere van Doe Maar. En deze, ik kreeg hier een audio-appje over. Yeah.

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
3: When I land my best punch, you will go down.
2: 23 mei, alleen te zien op The Zone.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Weerbericht. De dag begint op heel wat plekken. Ja, af en toe een beetje zondig, maar dat regenbuitje komt er ook alweer snel bij. Dus ja, het is van alles wat. Een beetje regen, een beetje zon en temperaturen maximaal 16 graden vandaag.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu.
9: Ferry Omen.
10: Met de beste muziek aller tijden.
11: Dit is Veronica.
9: Letter D.

0: lag gewoon een berichtje binnen die ik binnenkrijg van Miranda. Ze zegt, dit valt onder de categorie, dit moet je minstens 50 keer in je leven horen.
1: Radio Veronica, het basispakket.
0: En daar heb je ook nog best wel gelijk in, Miranda. Ja, het zijn liedjes die je minstens 1 keer in je leven gehoord moet hebben. Dat is het basispakket. Maar oké, als we een basispakket doen met liedjes die je minstens 50 keer in je leven moet horen, dan zorg ik ervoor dat ABBA er ook in staat. Dus hierbij, Miranda. Thanks voor je appje. Het is dus het basispakket. Richard, die is er ook bij. Vanaf zijn overdekte dakterras. Kijk, dat is lekker. Ik zou nu niet in de buitenlucht gaan zitten, want kans op een best wel een flinke bui vandaag. Dus let daar vooral even op. Dus wij ronden dus voor je met dus die beste muziek aller tijden in dus de vorm van het basispakket met Golden Earring zometeen. Ook Rihanna komt eraan. En ook deze heel vaak aangevraagd, ook via de app. Onder andere door Esther, zag ik net nog binnenkomen. Crowded House, dit is Don't Dream It's Over.

0: Diamonds bij Veronica. Zometeen na 10 uur uiteraard veel meer basispakket bij de one and only Maurice Verschuren. Het is nou de 4e dag of de 5e dag dat we na elkaar radio maken.
1: Ja, dit begint op werken te lijken.
0: Afgelopen donderdag al, vrijdag.
1: Bij mij thuis hangt de vlag uit hoor, hij is weg.
0: Hij is eindelijk een keer niet thuis.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja. En volgend weekend natuurlijk ook, want dan is het Pinksterweekend.
1: Ja, dan gaan we ook nog door. Tweede Pinksterdag. We zijn bezig met het basispakket. Dat loopt gewoon lekker door.
0: Ik denk dat we dan tegen niet hebben bij de letter. Nou, ja, zou het zijn O of zoiets?
1: Ik durf dat niet te zeggen. Maar ik weet wel dat we vandaag nog bij de D zijn. Dus platen met de D. Alfabetische volgorde. Dat is het idee van het basispakket. De nummers die je één keer in je leven gehoord moet hebben. Maar dan niet met nummertjes. Maar op alfabet.
0: Zeker. Zometeen na 10 uur meer.

Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters.

0: Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
13: Dat is een zonnig prijs.

0: deals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Ameland zijn ruim 30 mensen van het wat gehaald die daar vast waren komen te zitten. Er is ook een gids bij. De groep sloeg alarm en de KNRM ging erheen met boot en een helikopter. Intussen is iedereen veilig, meldt Omroep Friesland. Eenmaal aan land wordt iedereen nagekeken door een medisch team. In Boksmeer in Brabant is vannacht een ramkraak geweest bij een parfumerie. Een auto ging dwars door de pui en er is veel schade in de winkel. Onduidelijk is nog wat de dader of daders hebben meegenomen. Er is nog niemand aangehouden en de politie is op zoek naar de auto die door de kraak flink wat schade moet hebben. Een ingevlogen team met speurhonden uit ons land gaat vandaag verder zoeken naar de vermiste Nederlander op Saba. Hij verdween tijdens een wandeltocht en is al dagen spoorloos. De kans dat hij nog leeft is nihil en daarom wordt ook van een bergingsoperatie gesproken en niet van een reddingspoging. En Max Verstappen zit weer achter het stuur van de Mercedes bij de 24 uur van de Nürburgring. Zijn team ligt met nog 5 uur te rijden op kop. De verwachting is dat Max nog een uur racet en dan wordt afgelost door een teamgenoot. Hij kan meedoen aan de 24-uursrace, omdat dit weekend niet gereden wordt in de Formule 1. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt met af en toe regen. Vanmiddag zijn het meer buien, mogelijk met onweer. En tussendoor komt de zon ook nog wel even door. Het wordt 12 tot 16 graden.

0: zelf wel.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.

0: Lucas Capino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Het is dit keer even niet Dr. Pop. Het is de enige echte Dr. Love. En het is ook niet... Het is ook niet Dr. Love die we kennen van televisie, nee. Het is gewoon de Dr. Love van First Choice. Bruce Springsteen ook nog en Dancing in the Dark. Hey, goedemorgen allemaal. Zondag is het 17 mei. Het is dag 3 van het basispakket. De nummers met eeuwigheidswaarde. De nummers die je wilt doorgeven aan een nieuwe generatie. Welk liedje moet je nou een keer gehoord hebben in je leven? We doen dat op alfabetische volgorde. Het is je niet ontgaan. We zitten bij de letter D. En er komen nog een paar hele mooie D'tjes aan. En het gaat alle kanten op. Dat is ook leuk. Roxy Music onder andere. Dat is een nummer waar Kim op stemde. Dance Away. Gewoon prachtig kippenvel. Zegt ze daarbij. Teddy Swims komt eraan. En deze is leuk. Het is een nummer dat ik eigenlijk een beetje vergeten was. Misschien heb jij dat gevoel ook wel als je hem hoort. We gaan terug naar 2004. Ik weet dat vriend en collega Rob Stenders er helemaal gek op was. Die draaide het heel veel. En er is onder andere opgestemd door Machiel. En ook door Jelske. We hebben het over The Streets. It is Dry Your Eyes.
1: And I'm just standing there. I can't say a word. Because everything is just gone. I've got nothing. Absolutely nothing. In one single moment, your whole life can turn round. I stand there for a minute, staring straight into the ground. Looking to the left slightly, then looking back down. World feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you where we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me. But her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity. When they

Op dit moment aan het toeren door Amerika, maar hij komt langzaam maar zeker deze kant op. En dan is hij 19 juni natuurlijk op Pinkpop. Je hoorde Teddy Swims en The Door. En dit is een track waar onder andere op is gestemd door Willem Heinig. Hij zegt, ik vind dit gewoon een klassieker in wording. Ja, dat is ook vaak. Vaak is het moeilijk van tevoren te voorspellen. Maar ik snap dat je hem in jouw basispakket hebt gezet. Je hoorde ook nog ILO daarvoor, Don't Bring Me Down... en The Streets met Dry Your Eyes. Radio Veronica, het basispakket van de muziek op alfabetische volgorde... met Dance Away van Roxy Music.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf 378 euro per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.

0: tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
1: Veronica Weerbericht.
2: We hebben een mix van wolken en zon. De temperatuur stijgt naar 14 tot 16 graden. Ook komende week zijn we nog niet direct van de wisselvalligheid af. Want ook morgen komt het nog wel tot buien. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon. Het wordt opnieuw 14 tot 16 graden. En later in de week, dinsdag, woensdag, donderdag, gaat de temperatuur omhoog.
3: Maurice Verschuren.
4: Ik ben duidelijk ambitieus, maar ik ben ook duidelijk glamorous. En ik ben heel duidelijk trots op mezelf. En ik ben heel duidelijk sexy. En ik combineer dat allemaal. En ik ben ook nog eens heel intelligent.
1: Het basis.
3: Letter D.

0: Guns N' Roses. And Don't Cry. En een tijdje geleden hebben zij in Brazilië nog een track gedaan die ze niet zo vaak doen. Black Leather. Dat stond in 1993 op de Spaghetti Incident. Een oude ja, Sex Pistols track eigenlijk. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ze die ook gaan doen. 18 en 20 juni in de Ziggo Dome. Je hoorde ook nog bij de letter D in het basispakket van de muziek The Human League en Don't You Want Me. Want daar zijn we mee bezig. Vrijdagavond om 6 uur zijn we gestart hier met het draaien van de liedjes met eeuwigheidswaarde. Nummers die je eigenlijk wilt doorgeven aan de volgende generatie. Nummers waarvan je zegt, ja, dit is nou een track die je gewoon een keer gehoord moet hebben in je leven. Nou, en je hebt dat kunnen doen op radioveronica.nl. Mocht je dat nou niet hebben gedaan, geniet gewoon lekker mee. En er is natuurlijk ook ruimte voor jouw inbreng als het bij de letter D is waar we nu zijn en je hebt een leuke. Nou, dan kom maar door. En Stijn die kwam met het volgende.
1: Goedemorgen. Voor mij eentje van Rumours van Fleetwood Mac. Toch wel een van de meest iconische platen. Graag Don't Stop.
0: Daar is hij voor je, Stijn.

0: Normaal en Deur Donder. Ze hebben natuurlijk al hun albums op vinyl uitgebracht. Dus we kwamen ze ook tegen in het lijstje waarin bij wordt gehouden wat het meest verkocht wordt op vinyl in Nederland. De vinyl 33 de afgelopen periodes. En onder andere Ferdy, die droeg deze aan voor het basispakket.
1: Goedemorgen, ik

0: nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart... Met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheek.

0: Hypotheekadviseur zet daar ook een stap extra.
1: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Vertrouwd sinds 1999.
5: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
12: Dat is een zonnig prijsje.
11: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een groep van zo'n 30 mensen is met succes gered van het wat bij Ameland. De watlopers kwamen door opkomend water in de problemen. Ze konden niet meer verder en sommigen raakten onderkoeld. De kustwacht ging er met boten en een helikopter op af en zette iedereen af op Ameland voor een warme douche en droge kleding. De Italiaanse premier Meloni ontmoet vandaag de slachtoffers van de aanrijding in de plaats Modena. Gisteren raakten 8 mensen gewond toen een automobilist als een razende inreed op mensen. De auto knalde uiteindelijk tegen een winkel en de bestuurder probeerde nog te vluchten. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Maleisië pompt ruim €1 miljoen in de luchtvaartsector die het zwaar heeft door de hoge brandstofprijzen. Met het geld worden vliegtickets tot eind volgende maand goedkoper gemaakt. De sector zelf wordt geholpen met 2 maanden uitstel van betaling voor het gebruik van voorzieningen op de luchthaven, zoals incheckbalies. En een grote transfer in de voetbalwereld. Chelsea heeft Xabi Alonso aangetrokken als nieuwe trainer. Hij heeft een contract getekend voor 4 jaar en begint er in juli. Begin dit jaar vertrok hij bij Real Madrid. Hij was daar binnengehaald als grote man, maar kon na een half jaar alweer vertrekken. Het Veronica Weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien en er kan ook onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon soms en het wordt een graad of 14. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droog.
12: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
19: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
12: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Ik wil als dino.
22: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
24: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
25: Pap, die moeten we hebben!
24: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
26: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
24: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
27: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen.

0: bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
3: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
2: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?

0: Veronica.
1: The Eagles. Cheers, everybody. Desperado, ja. Het was een tijd dat ik heel veel van die flesjes naar binnen hakte. Maar we gaan het daar niet over hebben, want het is natuurlijk een legendarisch nummer. En Quirin die zegt... Weet je wat pas echt Desperado is? Wanneer je na drie nummers van de Eagles deze weer steeds opnieuw opzet, omdat hij zo ontzettend mooi is. Brenda die zegt, ik ga helemaal stuk van die Desperado van de Eagles. Mijn man zingt het luidkeels mee, terwijl hij de tekst compleet verkeerd heeft. Echt hilarisch. Hoe kan dat nou? Dat is toch zo'n makkelijke tekst? En je hoort ook nog Desire van U2. We zijn bezig met het basispakket van de muziek. De nummers met eeuwigheidswaarde. De nummers die je eigenlijk wilt doorgeven aan een volgende generatie. Wat zijn nou de liedjes waarvan je denkt, die moet je een keer gehoord hebben? Nou, we hebben het de afgelopen weken aan jou gevraagd. Je hebt het kunnen doorgeven op radioveronica.nl. Misschien hoor je jouw liedjes terug op alfabetische volgorde. Maar ook als je dat niet hebt gedaan, geniet gewoon lekker mee. Want we zijn bij de letter D en zometeen komen we nog tegen Elton John en Unvogue. En dit is de Swedish House Mafia.
2: Hey, verspieren.

Elton John. And Don't Let The Sun Go Down On Me. En je hoort natuurlijk ook wel regelmatig de versie met George Michael, maar dit was de originele van Elton John. En hij heeft een nieuw album in de maak. Hij zegt: het is iets dat ik nog nooit eerder heb gedaan, want op dit moment heeft hij gewoon heel slecht zicht. En hij zegt: dat is eigenlijk een reden om mijn proces aan te passen. Normaal lees ik muziek en schrijf ik teksten. En nu gaat dat gewoon niet. I'm kind of fucked at the moment, zei hij. I'm writing melodies first and lyrics coming second. And I've never done that. Gaat lekker met mijn Engels vandaag. Hè? Maar hij zegt: het album is klaar en dit is heel anders dan ik ooit heb gedaan. Hij zegt: als ik geen muziek maak, dan ben ik gewoon klaar. Dan ben ik dood. If I don't listen to music, I'm dead. Music is my soul, my driving force. En ik vind ook dat we gewoon moeten eisen dat Sir Elton John gewoon zo lang mogelijk daarmee doorgaat, toch? Ja. Uiteraard staat hij in het basispakket bij de Letter D. Dus don't let the sun go down on me. Ik ga even terug naar 1997. Ja, stiekem is dit ook wel echt heel fijn, hoor. Hey. Unvogue.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal!
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
5: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
6: Tango?
5: Huh?
6: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
8: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango app.

0: Weerbericht. Een mix van zon en wolken. Temperatuur is 14 tot 16 graden. Ook komende week zijn we nog niet helemaal van de wisselvalligheid af. Want ook morgen komt het nog wel voordat het gaat regenen. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon. Het is opnieuw 14 tot 16 graden. Maar langzaam maar zeker wordt het beter. Verderop in de week loopt de temperatuur verder op. Radio Veronica, we zijn bezig met het basispakket van de muziek op alfabetische volgorde. Bij de letter D nu, Prince, Diamonds and Pearls.
1: Maurice Verschuren.
2: And it is a nightmare. He's the most incompetent person.
3: Het basispakket.

0: Peter Gabriel hoorde je bij Radio Veronica. Samen met Kate Bush, Don't Give Up. Daarvoor Prince en het waanzinnige Diamonds and Pearls. Het was het album waarbij de NPG, de New Power Generation, werd geboren als begeleidingsband. Met die waanzinnige video's en die prachtige kleding. En ach, de NPG is de afgelopen jaren een aantal keer in Nederland geweest, ook voor shows. En dat album, Diamonds and Pearls, het was Prince zijn 13e album. Daar stonden zoveel goede platen op. Cream, weet je nog, Get Off, Money Don't Matter Tonight. Waanzinnig. En deze natuurlijk, Diamonds and Pearls, in het basispakket van de muziek. Want we zijn per slot van rekening bij de letter D. Op alfabetische volgorde gaan we samen door de muziek heen. Met de liedjes die je minimaal één keer in je leven gehoord moet hebben. En er kwam een appje binnen van Gideon.
1: Goedemorgen, Radio Veronica. We zijn weer aan het genieten en onze suggestie voor het basispakket. Florence and the Machine met het prachtige Dog Days Are Over. Ik hoop dat hij een plaatsje krijgt. Ja,

0: meiden.
1: Dit is het basiskapet.
0: Wat? Dit is het basispakket.
1: Op Radio Veronica.
2: Veronica!

0: Days Are Over. En daarvoor Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.
1: She's crazy like a fool.
2: What about Daddy Cool?
0: Mariam van der Duin die stemde erop en die is zeker niet crazy like a fool. Zij zegt, Michael is mijn allergrootste idool waar ik veel aan heb gehad. Zijn muziek betekent zo.

0: the hardest part. Annemiek zegt, nog nooit live gezien, al hoop ik dat nog een keer te kunnen meemaken. Dreaming with a Broken Heart bij The Latter Day, John Mayer en daarvoor Daddy Cool van Boney M. Binnen nu en een paar minuten hoor je hier onder andere Lionel Richie in het basispakket met Dancing on the Ceiling. Veronica.
1: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
11: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
12: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
16: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
17: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18+ speelbewust.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 12 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het Duitse Pforzheim bij Stuttgart zijn 30.000 mensen tijdelijk uit huis gehaald omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog moet worden ontmanteld. De bom met een ton springstof werd ontdekt bij werkzaamheden en wordt later vandaag tot ontploffing gebracht. Acuut gevaar zou er niet zijn. In Boxmeer is de auto teruggevonden van de ramkraak vannacht bij een parfumerie. De daders reden met een gestolen rode Nissan door de pui. Wat ze hebben buitgemaakt is nog niet bekend. Ze gingen er in de auto vandoor. Vermoed wordt dat ze van auto zijn gewisseld en vervolgens de snelweg zijn opgegaan. Nederland deed dan wel niet mee, toch hebben hier iets minder dan 800.000 mensen naar het Eurovisie Songfestival gekeken. Vorig jaar waren dat er veel en veel meer, maar de cijfers kun je niet goed vergelijken, zegt het Kijkcijferinstituut. De manier van meten is anders en mensen die uitgesteld kijken zijn nu nog niet meegeteld. En het Mercedes-team waarvoor Max Verstappen rijdt bij de 24 uur van de Nürburgring wil hem alle eer geven, want besloten is dat hij de laatste ronde gaat rijden. Max en zijn ploeg lagen de hele tijd op kop, maar zojuist waren er problemen met de wagen. Hij moest terug naar de pitstraat en het is de vraag of er een plek bij de eerste drie haalbaar is. Het Veronica Weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien en daar kan ook onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon soms en het wordt een graad of 14. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droog.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
24: Joehoe!
23: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
25: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
26: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
27: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
28: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
29: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
30: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
31: Voor de makers. Praxis.

0: Sir Cult bij Radio Veronica, Don't Fear the Reaper en Lionel Richie Dancing on the Ceiling.
1: Het basispakket bij Radio Veronica.
0: Over die ik heb zo meteen nieuws over Lionel Richie. Moet eens even vertellen wie er allemaal op deze plaat hebben gestemd of hebben aangedragen voor het basispakket. Dat is onder andere Lionel Kuit. Die zegt, Maurice, dit is toch wel een van de meest legendarische bands wat mij betreft. En dit nummer, het gaat nooit vervelen. En daarvoor, ja, een andere Lionel, maar dat was dan Lionel Richie. Dancing on the Ceiling. En Lionel die doet het gewoon zeker niet rustig aan voor zijn leeftijd. Ik bedoel, ja, 76 is nog jong, hè, voor tegenwoordige begrippen. Maar juni nog een uitverkochte Ziggo Dome. En hij gaat verder met zijn Say Hello to the Hits tournee. Wat eigenlijk impliceert dat hij alle grote hits speelt. En dat loopt deze hele zomer. En in het eind van de zomer doet hij nog een speciale show op het Sandringham Estate. Dus een koninklijke locatie in Engeland. Radio Veronica, het basispakket van de muziek. Dit zijn de nummers die je meeneemt naar een volgende generatie. Die je doorgeeft. Waarvan je denkt, dit is nou gewoon een nummer dat je één keer in je leven gehoord moet hebben. En we doen dat op alfabet. Dus niet met nummertjes, maar gewoon van A tot en met Z. Nou, op dit moment zijn we bij de letter D. Daar blijven we ook nog wel even. En ik zie echt prachtige dingen eraan komen, hoor. Kansas, Dust in the Wind bijvoorbeeld. Lauryn Hill komt eraan, Doo Wop. Och, man. En ook uit de 90s. En dit blijft ook mooi. Het raakt me toch iedere keer ook weer als ik het hoor. Dansen aan zee. Bluff nu bij Radio Veronica.

Ze zingen dan wel Oh What A Night, maar het is eigenlijk December 1963, Oh What A Night. En daarvoor in het basispakket bij de letter D, The Four Seasons. En daarvoor hadden we, dat vind ik gewoon echt stiekem hartstikke mooi, ja, Bluff met Dansen aan Zee. En er zijn meer mensen die dat mooi vinden. Misha is een van de mensen die hem aandroeg voor het basispakket. Fatima die zegt ook, ik ben groot fan van Bluff. Veel live gezien, waanzinnige band ook om live te zien. Dansen aan Zee. Oh. Misschien kan het later deze week, want de vooruitzichten zijn best wel oké, hoor. Later deze week gaat de temperatuur nog wel omhoog. En wij nemen je mee met de beste muziek ooit gemaakt. De beste muziek aller tijden, natuurlijk zoals je gewend bent. Maar nu dan op alfabetische volgorde liedjes die, ja, die je één keer gehoord moet hebben in je leven eigenlijk. Het basispakket. Nou, dat doen we op alfabetische volgorde. De afgelopen weken heb je kunnen stemmen op jouw liedjes die je daarin wilde op radioveronica.nl. Maar ook als je

0: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Veronica Weerbericht.
2: We hebben een mix van zon en wolken. Temperatuur die is 14 tot 16 graden. Ook komende week zijn we nog niet helemaal van de wisselvalligheid af. Want ook morgen komt het nog wel tot buien. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon. En het wordt opnieuw 14 tot 16 graden. Maar later in de week gaat het de goede kant op. En gaat de temperatuur verder omhoog. Het basispakket van de muziek. De nummers die je wilt doorgeven aan een volgende generatie. Welk liedje moet je absoluut een keer gehoord hebben? Mocht je er nog eentje hebben met de D, je geeft hem maar door hoor, via de app. Zometeen de Hollies en dit is Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.
3: Maurice Verschuren.
4: You out there? You listening?
5: Het basispakket.

0: Een van de meest legendarische albums, wat mij betreft, zegt Simone. Lauryn Hill, The Miseducation of... Do Up That Thing en Lauryn Hill en Wyclef Jean van de Fugees... die maken zich klaar voor een reunieconcert... ter ere van het 30-jarig bestaan van hun album The Score... als headliners van een festival in Brazilië, The Global Citizen. Het is 6 juni gratis in Rio de Janeiro. En Press Michelle is niet aanwezig. Die zit momenteel in de bak. 14 jaar vanwege illegaal doorsluizen van miljoenen dollars... aan buitenlandse bijdragen aan de herverkiezingscampagne van Barack Obama... in 2012. Dit is wel heftig. Lauryn Hill heeft ook even vastgezeten. Dat was toen vanwege belastingontduiking. Het is allemaal al een gedoe. Maar god, wat is dat album goed, hè? Dat Miseducation of Lauryn Hill. Je hoort hem hier in het basispakket bij de letter D. Appje van Sjoerd.
1: Hey, goedemiddag. Onze basispakket. Absolute klassieker. Altijd David Bowie. Mick Jagger. Dancing in the street, graag.
0: Yo, gaan we regelen. Okay.

En Dr. Beat, het was hun eerste internationale track. En meteen in het buitenland eigenlijk, in Europa, en zo een grotere hit dan in Amerika zelf. Je hoorde ook nog Dust in the Wind van Kansas. Bij het basispakket bij de Letter D ook vandaag veel appjes binnengekregen voor deze, die we nu gaan draaien. Domino van Van Morrison. Hij heeft de laatste jaren zoveel platen gemaakt dat hij zegt, luister nou toch ook eens naar mijn nieuwe muziek. Draai toch

0: beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of Knorr kuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 450 euro korting.
7: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Soms voelt het alsof je...

0: niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu!
5: Big deals bij Keukenconcurrent!
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
7: Honor the craving.
6: Domino's.
8: Ik wil als Dino.
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
11: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
10: Die andere stuiterbal daar.
11: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 1 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Istanbul is Harry Leidekkers, de broer van drugscrimineel Bolle Jos, opgepakt. Volgens het AD was dat voor de 3e keer. Op een foto is te zien hoe hij op zijn knieën tussen zwaar bewapende agenten zit. Waarvoor Harry Leidekkers precies is opgepakt is niet bekend, maar ook hij wordt gelinkt aan drugshandel. Weer gedoe rond Kamerlid Gidi Markussauer. Hij was vorige week bij een anti-AZC-protest in Loosdrecht en heeft daar volgens Nieuwsuur gezegd dat we worden omvolkt. Omvolking is een omstreden term, gebruikt door complotdenkers die vinden dat de witte bevolking in westerse landen wordt vervangen door migranten. Een drama voor Max Verstappen en zijn team tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Zijn ploeg lag op kop, maar een paar uur voor de finish kreeg de Mercedes ineens kuren en moest terug naar de garage. Er waren problemen met de aandrijfas, met als gevolg dat de auto zoveel tijd verloren heeft dat Max kansloos is. En horlogemerk Swatch roept mensen op om niet massaal naar winkels te gaan voor het nieuwe luxe zakhorloge. Gisteren ging het onder meer in Utrecht helemaal mis. De toeloop was zo groot dat de Swatch-winkel dicht moest blijven en de politie moest ingrijpen. Haast is niet nodig, zegt Swatch, want de nieuwe collectie blijft zeker maanden te koop. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien waar onweer bij kan zitten. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. Morgen eerst droog, daarna weer wisselvallig.
19: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
20: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Chevy-tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
21: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
22: Dat is een zonnig prijsje.
21: Ja, zo goedkoop.
23: Dan gaan we vieren.
21: Aldi.
24: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3.
23: Aldi.
24: Wat?
0: wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
1: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
16: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
22: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
26: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
22: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
16: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
27: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
28: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
29: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: word je toch vrolijk van, joh, dit. Hè? The Loving Spoonful en Daydream. En daarvoor Don't Stop Believing van Journey. En Journey, het rommelt een klein beetje in de band. De zanger heeft gezegd, joh, ja, ik stop ermee. Als jullie allemaal willen dat ik ermee stop, dan ga ik weg. Maar ze hebben nog wel 40 nieuwe data toegevoegd aan hun uitgebreide Final Frontier Tour. 40 extra shows najaar 2026. Begint in LA en eindigt dan in San Francisco. Het is eigenlijk een beetje de afscheidstournee. Die zal toch wel een tijd duren, hoor. Je weet hoe dat gaat met afscheidstournees. Die kunnen zomaar helemaal uit de hand lopen. Dit is Radio Veronica. We zijn bezig met...
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: Ja, je had kunnen stemmen de afgelopen weken op radioveronica.nl. Maar als je dat niet hebt gedaan, geen enkel probleem. Geniet lekker mee, maar je kan ook nog steeds liedjes aandragen. We doen dat op alfabet. Dus welke nummers moet je nou een keer gehoord hebben in je leven? Van A tot en met Z gaan we er doorheen. En we zijn nu bij de letter D. Dus als je denkt, nou, die heb ik nog niet gehoord. Of deze moet er zeker in, geef het vooral door. Ik kreeg bijvoorbeeld een stem van Romy Schrijvers. Die zegt, deze mag bij feestjes niet ontbreken.
3: Please don't

0: lekkere No Doubt, Don't Speak bij Radio Veronica in het basispakket. Hoorde je daarvoor ook nog Urban Dance Squad, lekker uit Nederland, Deeper Shade of Soul, waanzinnige plaat. En Rihanna, Don't Stop the Music, en Romy schreef daarbij inderdaad. Deze mag bij feestjes niet ontbreken. De volgende is Danny Vera. Stefan die zegt daarbij, ik vind het een goed nummer. We hebben het over The Devil's Son bij de letter D. En ook Marcia die kwam met deze plaat.
1: Goedemiddag Maurice. Met Marcia. Wij zouden heel graag in het basispakket hebben natuurlijk Danny Vera met The Devil's Son. Alleen weten wij niet of het nou een T'tje of een D'tje is.
0: Nou,

0: They called me the devil's son.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
4: When I land my best punch, you will go down.
3: 23 mei, alleen te zien op The Zone.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Veronica Weerbericht.
9: Een mix van zon en wolken. De temperatuur is 14 tot 16 graden. Ook komende week zijn we niet helemaal van die wisselvalligheid af. Want morgen komt het ook nog wel tot buien. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt opnieuw 14 tot 16 graden. En later in de week loopt de temperatuur verder op. Je bent bij Radio Veronica. We genieten samen van de beste muziek aller tijden. Het basispakket met nummers die eeuwigheidswaarde hebben. Nummers die je wilt doorgeven aan de volgende generatie. Bij de D nu, Denise van Blondie.
10: Maurice Verschuren.
11: Just trying to make you feel at home.
12: Het basispakket.

Ik wil hem net voordragen. Robert Cray en Don't Be Afraid of the Dark in het basispakket bij de letter D. Daarvoor Felix, ook lekker, hè? Don't You Want Me, die hebben we lang niet meer gehoord. Zo'n lekkere house-rammer begin jaren 90. En ook nog Blondie en Denise. Train, vorig jaar waren ze op Bospop. Het jaar daarvoor waren ze ook in ons land. In 013 onder andere. En in Amsterdam, AFAS Live. En je hoort ze nu in het basispakket bij de letter D. Uiteraard hun Drops of Jupiter bij Radio Veronica.

0: Ik moet dat tegen mijn kinderen zeggen. Gebruik een beetje deo, deo. Don't look any further at Dennis Edwards. Hier bij Radio Veronica in het basispakket van de muziek.
1: Het basispakket bij Radio Veronica.
0: Welke tracks hebben eeuwigheidswaarde? Moet je doorgeven? Moet je een keer gehoord hebben? Goos die appte. Hey Maurice, weer een geweldige lijst. Lekker twee weken genieten. Hij staat hier vast op Radio Veronica elke dag weer. Dat is fijn om te horen. Afgelopen vrijdagavond zijn we begonnen bij de A. Inmiddels zitten we bij de letter D. Dus we hebben nog wel even te gaan. En er komen heel veel fijne tracks aan ook nog. Zometeen na tweeën bij mijn vriendje Dennis Hoebe. Ook meer van het basispakket met de D. En mocht je nog iets willen toevoegen, dan kan dat natuurlijk. Hè.

0: Autotaalglas zit echt overal.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor

0: professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
1: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
8: Honor the craving. Domino's.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 2:00.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft op de A15 gisteravond 4 mannen opgepakt die even daarvoor in Bavel een jongen van 17 hadden beroofd. De jongen stapte bij een vriend in de auto en zette de achtervolging in, maar zonder succes. Politieagenten die waren getipt kregen ze wel te pakken. De verdachten zijn gearresteerd, de spullen zijn terug bij de jongen. De Universiteit Utrecht kan morgen weer open met draaiende systemen. De boel werkte niet na de grote brand in een datacenter in Almere een dikke week geleden. Het centrum heeft nu een tijdelijke stroomvoorziening en daardoor konden ze in Utrecht woensdag beginnen alles weer op te starten. Inloggen kan vanaf morgen weer. Het leek een gouden race te worden voor Max Verstappen bij de 24 uur van de Nürburgring, maar het eindigde in een catastrofe. Een paar uur voor de finish reed het team van Verstappen riant aan kop en was al afgesproken dat Max de laatste rondes mocht rijden in de Mercedes. Totdat hij technische problemen kreeg en naar de garage moest. En de laatste wedstrijden van dit seizoen in de Eredivisie worden vandaag gespeeld en die beginnen straks allemaal om 2:30. Er staat nogal wat op het spel, bijvoorbeeld wie er in Europa gaat spelen. Twente heeft de beste papieren voor de voorronde van de Champions League, maar moet ook tegen de zwaarste tegenstander, PSV. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien waar onweer bij kan zitten. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. Morgen eerst droog, daarna weer wisselvallig.
12: Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 29 vertragingen, totale lengte 87 kilometer. Dit zijn ze vanaf 11 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A6 Emmeloord Lelystad tussen Urk en de Ketelbrug, daar doe je er 11 minuten langer over. A7 dan Zurich den Oever tussen Breesanddijk en de brug over de Stevinsluizen 18. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland ook 18 minuten vertraging. A37 knooppunt Holsloot Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland 14 minuten. En de laatste de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is de weg dicht door grenscontroles. En daardoor doe je daar 18 minuten langer over. Sterkt als je vaststaat.
13: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €450 korting.
14: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
13: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
13: Prijsvrij vakanties.
16: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
8: Honor the craving.
6: Domino's.
16: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
17: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
18: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: Flex Silver. Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: tegen, hè?
1: Veronica.
2: Het station met de beste muziek aller tijden. Van A tot Z.
1: Je luistert naar het basispakket.
2: Bij Radio Veronica.

0: Waanzinnig mooi dit. Agnetha, Björn, Benny en Anfrida, oftewel ABBA en Eagle.
1: Het basispakket bij Radio Veronica.
0: Ja, er wordt altijd nog tot op de dag van vandaag over gefilosofeerd waar dit nummer nou precies over gaat. Volgens analisten gaat het over transcendentie. Doorbreken van de gebruikelijke beperkingen waar men in het leven van alle dag mee te maken krijgt. En de vlucht van de adelaar wordt daarbij als metafoor genomen om in hogere sferen te komen. Ja, dat had je niet verwacht van die brave mensen van ABBA. Een van hun allerbeste liedjes, genoteerd bij de letter E in het basispakket bij Radio Veronica, op alfabetische volgorde door de muziek geschreven. En we zijn pas bij de letter E, hè? Er is al heel veel moois geweest, maar kun je je voorstellen wat er allemaal nog aan gaat komen? De E staat voorlopig nog wel even centraal, want er is veel gemaakt. De Blues Brothers bijvoorbeeld zaten daarvoor. Everybody needs somebody to love. En ja, die E, dat is toch een populaire letter. Want ik denk dat we tot wel, nou in ieder geval tot Wouter van der Goes vanavond wel bij die letter E blijven hangen. Dus mocht je wat suggesties hebben, meld je vooral via de Radio Veronica app. Rupert Holmes komt eraan. Escape, de Pina Colada song, staat voor je klaar. Eerst U2 en Even Better Than The Real Thing.

een van de populairste boybands aller tijden, de Backstreet Boys. Everybody, even lekker back to the 90s. En destijds toen zij begonnen dachten al veel mensen, ah, dit gaat niet lang duren. Dit is allemaal zo weer over. Uiteindelijk werden ze toch super populair. Bestaan ze tot op de dag van vandaag, hebben ze meer dan 100 miljoen platen weten te verkopen. Waardoor ze zo'n beetje de best verkochte boyband ter wereld zijn. En dus terecht een plekje in deze lijst. In het alfabet, het basispakket dus. Met de beste muziek aller tijden. Everybody, Backstreet Boys. Zie veel berichtjes binnenkomen via de Radio Veronica app. Veel suggesties ook van mensen. Patricia die zegt Easy Living, Uriah Heep, Eye of the Tiger van Survivor. Groetjes van Dikke.

0: Wat een bijzonder liedje blijft dit toch, zegt Marjolein via de Radio Veronica. En je hebt gelijk, Marjolein. En daarom heeft hij ook een plekje weten te veroveren in dit basispakket Stromae en L'Envers. Zometeen onder andere de King of Pop. Michael Jackson staat voor je klaar. En Phil Collins en Philip Bailey. Easy Lover hoor je zometeen.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
5: Veronica weerbericht.
0: 2:30. Het is overal bewolkt. Hier en daar af en toe wat zon, maar vooral kans op buien. Lokaal zelfs met onweer 14 tot 16 graden. Vanavond dan is het op de meeste plaatsen droog. En morgen begint de dag bewolkt met wat regen. In de middag af en toe wat zon, maar ook weer regen. En het wordt dan zo'n 16 graden. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 20 vertragingen, totale lengte 54 kilometer. Dit zijn de drie langste. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 19 minuten. A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Loenen en Schaarsbergen 17. En de laatste, de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld in Duitsland 18 minuten vertraging.
6: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Wout en Frank.
6: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
5: En nu
6: Dennis Hoebe.
5: Met de beste muziek aller tijden.
7: Dit is Veronica.
6: Van A tot Z. De beste muziek aller tijden.
5: Het basispakket.
6: Op Radio Veronica.

0: Veronica.
1: Ja joh.
2: Dat is nog eens even lekker.
1: Helemaal happy met jullie.
3: Radio Veronica.
4: De beste muziek aller tijden. Het basispakket.

0: Beter zitten genieten en terecht. Michael Jackson, The Earth Song.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: Ja, op alfabetische volgorde door de muziekgeschiedenis heen. Liedjes die we graag doorgeven aan een volgende generatie. En ik weet niet of jij, net als ik denk het haast wel, regelmatig op Insta te vinden bent. Daar verschijnen steeds filmpjes. Het zijn bijna 100% zeker AI-filmpjes. Maar je ziet al Michael Jackson, hoe die er nu uit zou zien. En dan ergens in de tram of in de trein in Brazilië. En op de een of andere manier ziet het er toch gek echt uit of zo. Ja, dat is natuurlijk wel de tijd waarin we leven. AI doet zijn werk en wij trappen er massaal in. Ja, in dit geval is het toch een beetje het verhaal van Elvis is Still Alive. En ik heb hem gezien. Maar ja, op de een of andere manier doet het me toch altijd wel wat als ik dan dat gezicht van Michael Jackson zie. En denk, ja, wat nou als hij er nog geweest zou zijn? Wat nou als hij nog steeds goede muziek gemaakt zou hebben? We zullen het nooit weten, maar in dit basispakket komen er veel liedjes van hem voorbij. En dat is terecht natuurlijk de King of Pop, Earth Song. Je hoorde ook nog Phil Collins, Philip Bailey, Easy Lover. Zometeen het favoriete liedje van Annemieke. Zij stuurde hem door via de Radio Veronica app. Ze wil namelijk heel graag dat Sting in deze lijst komt met Englishman in New York. Dat lijkt me geen enkel probleem. Ga ik zo meteen draaien. Ook Miley Cyrus komt eraan. Eerst even een stukje Latin Rock van deze banger. Santana, Evil Ways.

relatief jong liedje nog, maar toch durven wij hier bij Veronica wel te veronderstellen dat dit een liedje is dat we graag doorgeven aan volgende generaties. Ga je nog wel een tijdje horen, Miley Cyrus, Let's Pretend It's Not The End Of The World. En Carlos Santana zat ervoor met zijn Evil Ways. Veel berichtjes via de Radio Veronica berichtenbox binnen. Onder andere Olaf, die zegt... Hey Dennis, dit lijkt me wel een topnummer voor in de lijst. Everybody wants to rule the world. Tears for Fears. Gaat goed komen, Olaf. Nog even geduld, maar hij gaat zeker voorbij komen. Roel heeft een heel lijstje met suggesties doorgegeven. Ik zie ook wat liedjes die al voorbij zijn gekomen. ABBA bijvoorbeeld. Maar ook dingen die er nog aankomen. Eternal Flame zie ik er bijvoorbeeld in staan. Ik zie ook... Every Time I Think Of You, Babies, Everybody Hurts, R.E.M. gaat allemaal nog wel voorbij komen. En deze die vroeg Annemiek aan, die zei ja, deze mogen jullie niet vergeten. En dat gaan we ook zeker niet doen, Annemiek. Terecht dat die in deze lijst voorbij komt. Het basispakket bij Radio Veronica. Er is Sting en een Englishman in New York.

0: noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
6: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
10: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
11: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
17: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws.
20: Het is 3 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. In de haven van Rotterdam is een demonstratie geweest van milieuactivisten van Kappen met Kolen. Ze probeerden een spoorlijn te saboteren die gebruikt wordt om kolen aan te voeren. De politie pikte dat niet en pakte 12 demonstranten op. ProRail is erbij gehaald om in te schatten hoe groot de schade is aan het spoor. Oud-PVV'er Gidi Markerszower vindt het raar dat er zoveel ophef is over de term omvolking die hij gebruikte bij een demonstratie in Loosdrecht. Markerszower zegt dat hij in gesprek was met iemand en dat hij het nooit zou zeggen in een interview. En was deze week ook al in opspraak toen hij iets zei over geweld tegen Palestijnen. Op de A15 zijn 4 jonge mannen opgepakt na een gewapende beroving. Gisteravond hadden ze in het Brabantse Bavel een jongen bedreigd met een vuurwapen en gingen er vandoor in een auto. De bedreigde jongen ging ze met een vriend achterna, maar uiteindelijk wist de politie ze te pakken te krijgen. En een Nederlands-Marokkaanse YouTuber wilde gisteravond in Antwerpen geld inzamelen voor een fan die kanker heeft. Maar de actie liep compleet uit de hand. Er kwamen enorm veel jongeren op af en dat mondde uiteindelijk uit in rellen. 7 werden opgepakt omdat ze eieren en vuurwerk naar de politie gooiden. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Er trekken buien over, lokaal met onweer. Vanavond en vannacht de meeste buien in het oosten. Morgen dan start de dag eerst bewolkt. In de middag weer enkele buien, maar er is ook zon. Het wordt 16 graden.
22: Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 19 vertragingen, totale lengte 48 kilometer. Dit zijn de 3 opvallendste. De A2 Luik-Maastricht-Zuid tussen Oost-Maarland en Maastricht-Centrum-Zuid. 31 minuten. A7 Zurich-Den Oever tussen Breesanddijk en de brug over de Stevinsluizen. 12. En de A12 Arnhem-Oberen.

0: pauze tussen Oud-Dijk en Duitsland, daar doe je er 19 minuten langer over.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Kopers, opgelet! Nu!
5: Big deals bij Keukenconcurrent!
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop.
7: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
4: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2.

0: Een liefdesliedje, maar net even anders.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Ja, de meeste liefdesliedjes zijn toch... Ik hou van jou, ik blijf je trouw. Eventjes vrij vertaald en gesimpliceerd, zullen we maar zeggen. Maar ja, deze Sting die pakt het net even wat anders aan. Die heeft het over haar tegen een ander. En zegt, ja, ze is fantastisch. Alles wat ze doet, het is pure magie. Every little thing she does is magic. Sophie die reageert via de Radio Veronica app. Die zegt, we boffen maar. Eerst Sting, Englishman in New York. Nu The Police. Every little thing she does is magic. Ja, ik moet zeggen, Sophie, er zijn veel liedjes van Sting met de letter E of veel, maar er zijn er wel een paar. We hebben er net twee genoemd, maar we hebben bijvoorbeeld ook nog Every Breath You Take, ook met de letter E. En The End of the Game, ik weet niet of die voorbij gaat komen, maar is ook een liedje van Sting met de letter E. Dus ja, op de een of andere manier, als hij achter zijn papiertje gaat zitten met zijn bloknootje en hij denkt, ik moet weer een liedje schrijven, dan komt de E op de een of andere manier altijd op poppen bij hem. Baby's hoorde je ook, Every Time I Think of You. Ooit nog gecoverd door Marco Borsato, toen hij ineens dacht dat hij Engels moest gaan zingen. Maar ja, het origineel is natuurlijk het allermooiste van de Baby's. Every Time I Think of You, de letter E staat centraal. De hele middag nog hier in het basispakket. Liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. En ik zie ook via de app dat er ontzettend meegedacht wordt. Veel suggesties komen er binnen van mensen die graag iets willen horen. Bijvoorbeeld de Commodores, Easy. Die werd gesuggereerd door Hanna de Vries. En Verdien, die had het over Wham, Edge of Heaven. Of die nog voorbij gaat komen. Ik kan jullie vertellen, die gaan allebei nog voorbij komen. Eerst tijd nu voor een band niet met de allergrootste schare fans, zullen we maar zeggen. Ze hebben wel een vaste schare fans, maar het is niet een Eagles. Of laten we zeggen, nou ja, wat kan je nog meer bedenken? Een Duran Duran of zo. Ze zijn iets minder bekend, maar ja... Deze mag toch niet ontbreken, want het is een zeer aanstekelijk liedje. Met een mooie piano en een liedje ook dat in je hoofd blijft zitten. Dus een liedje met eeuwigheidswaarde. Everything Now, Arcade Fire, nu in het basispakket bij de letter E.

al wat appjes binnenkomen van mensen die zeggen... en Faith No More dan? Ja, tuurlijk. Die is ook waanzinnig. Maar ja, het origineel is toch echt van Lionel Richie en de Commodores. That's why I'm easy, like Sunday morning. Hij is waanzinnig, hij is fantastisch. En Martijn vindt dat. En ook Martin die appt via de Radio Veronica app. Gelukkig dat jullie voor deze hebben gekozen. Ja, zo zie je smaken verschillen. Maar één ding staat als een paal boven water. Dit zijn de liedjes waarmee we het willen doen in de toekomst. Die we willen doorgeven aan een volgende generatie. Het basispakket met nu George Michael en Andrew.

0: En met een knal gingen ze eruit. George Michael en Andrew Ridgely. Vooral George Michael was het eigenlijk een beetje zat om tieneridool te zijn. Hij wilde graag serieus genomen worden als muzikant en besloot dat Wham ten einde moest komen en dat hij een solo-carrière wilde starten. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Hij werd een van de allergrootste, maar deze wachten nog steeds ook zijn. Waanzinnig mooi liedje dit. Ik vind hem nog steeds te gek. Edge of Heaven van Wham. Even kijken, Olaf. Jij stuurde mij eerder een berichtje. Je wachten wordt beloond, want jij zei namelijk, jullie gaan Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears nog niet vergeten. Ga ik niet doen. Hij staat voor je klaar. Komt eraan. En ook de Beatles zijn onderweg met Eleanor Rigby.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Veronica Weerbericht.
0: Bijna 3:30. Het is overal bewolkt. Er kan hier en daar flink wat regen vallen. Hier in Amsterdam gebeurde het zojuist. En temperaturen liggen tussen 14 en 16 graden. Vanavond dan is het op de meeste plaatsen droog. In het oosten kan er nog een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 8. En morgen een bewolkte dag met af en toe zon, maar ook weer buien. Het wordt dan niet warmer dan 16 graden. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 21 vertragingen, totale lengte 48 kilometer. Dit zijn de drie opvallendste. A2 Luik Maastricht-Zuid tussen Eijsden en Maastricht Centrum-Zuid 24 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 20. En de laatste de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar doe je er 16 minuten langer over. Sterkt als je vaststaat.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
6: En nu
5: Dennis Hoebe.
6: Met de beste muziek aller tijden.
7: Dit is Veronica.
6: De basis van je muzikale opvoeding.
5: Dit is het basispakket bij Radio Veronica.

Een berichtje van Dennis Nijhoff, vaste luisteraar van Radio Veronica, stuurt ook op vrijdagavond bijna altijd een top 3'tje in voor de Pub 40. En die zegt, ik hoop dat je Edie Ciao Baby van de Cult niet vergeet. Want hij werd laatst was hij gesneuveld tijdens een ethisch battle in het ethisch weekend. En dat is inderdaad het geval. We hebben hem niet vergeten. Gelukkig is hij voorbijgekomen bij de letter E.

0: Veronica.
1: Ja, dat is helemaal perfect.
2: Radio Veronica.
0: Join the club.
3: Get the music on.
2: Dit is de basis van je muzikale opvoeding. Het basispakket. Op Radio Veronica.

Tot het einde. Ongeëvenaard. Niemand durfde het, zij deden het gewoon. Ugly Kid Joe, Everything About You in het basispakket. En de Whistars hoorde je ook nog met Michael Jackson, Diana Ross en Ease On Down The Road. Liedje waar ik persoonlijk altijd vrolijk van word. Dat zegt Annemieke via de Radio Veronica app. En ja, er komen sowieso heel veel berichtjes binnen. Ik zit er een beetje doorheen te scrollen. Eigenlijk is het gewoon te veel om het allemaal te lezen. Maar ja, toch wel leuk om te zien hoe iedereen meedenkt en hoe de letter E maar aangevuld blijft worden. Ik vermoed dat we tot vanavond een uurtje of acht wel met de letter E bezig zijn. En deze die zag ik ook een aantal keren binnenkomen. Onder andere door David, die zegt, ja, Nederlandstalig moet ook gewoon een plekje krijgen in de lijst. Nou ja, dan hoort deze daar zeker inderdaad wel bij, David. André Hazes, beetje verliefd.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar

0: volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
2: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
7: Dat is een zonnig prijs.
6: Ja, zo goedkoop.
8: Aldi.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
10: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 4:00.
15: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Op een parkeerplaats van de A28 in Gelderland is een auto van Feyenoord-supporters in brand gestoken. Dat zou gebeurd zijn toen Feyenoorders op de vuist gingen met Ajax-fans. De Rotterdammers waren op weg naar Zwolle voor de wedstrijd tegen PEC en de Amsterdammers moesten naar Heerenveen. In Vlissingen is een man opgepakt voor poging tot doodslag. Hij stak vannacht een bekende van hem neer. Dat gebeurde tijdens een vechtpartij. De politie kwam erop af en trof alleen het slachtoffer met een steekwond. Die moest naar het ziekenhuis. De dader werd vanmiddag opgepakt. De 3 Nederlandse Swartz-winkels, die gisteren een nieuw zakhorloge zouden gaan verkopen, blijven vandaag en waarschijnlijk ook morgen dicht. Het gaat om winkels in Utrecht, Leidschendam en Amsterdam. Daar stonden gisteren zoveel mensen voor de deur dat de actie werd afgeblazen. De politie moest daarna ingrijpen. En de 24 uur van de Nürburgring is in mineur geëindigd voor Max Verstappen en zijn team. Ze lagen aan het eind riant aan kop, maar de race viel in duigen door technische problemen. De Mercedes werd weer opgelapt in de pits, maar de achterstand was zo groot dat Max en zijn mannen kansloos waren voor de prijzen. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Er trekken buien over, lokaal met onweer. Vanavond en vannacht buien in het oosten. Morgen dan is het eerst bewolkt. In de middag weer enkele buien, maar dan ook vaker zon. Het wordt 16 graden.
16: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment zijn er 16 vertragingen. Totale lengte 39 kilometer. Dit zijn de 3 opvallendste. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Daar doe je er 18 minuten langer over. A37 knooppunt Holsloot-Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland. 10 minuten. En de laatste, dat is de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 17 minuten. Voor alle andere vertragingen en snelheidscontroles kijk je op de site van Flitsmeister.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
18: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorm...

0: mijn renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
0: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chocolata worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
9: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
10: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: beste muziek aller tijden.
1: Dit is het basiskapet.
0: Dit is het basispakket.
1: Op Radio Veronica.

0: Thijs van den Brink is speciaal even in de auto blijven zitten voor deze van The Love Affair.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: Everlasting Love. Werd ooit ook opgenomen door U2. Maakte hun eigen versie daarvan met akoestische gitaren. Maar ja, dit was natuurlijk de versie van dit nummer, Love Affair. Hij blijft mooi, Everlasting Love hoorde je daarvoor. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Onder andere door Finn aangedragen. En Joris van Aals die liet ook weten via de Radio Veronica app dat hij wat hem betreft niet mocht ontbreken. En ja, zo zijn er dus heel veel mensen die op dit moment aan het meedenken zijn via de app. Met liedjes, met de letter E, want we zijn pas bij de letter E. Er is al zoveel voorbijgekomen, zoveel moois al vanaf de A gezien. Maar ja, als je weet hoe lang het alfabet duurt, en dat weet je, dan weet je ook dat er ook nog een hele hoop voorbij gaat komen. Dus bemoei je er vooral mee via de Radio Veronica. De letter E staat denk ik nog wel centraal tot, ik denk, een uurtje of 7 vanavond. Als we zo door blijven gaan, dan komen er steeds meer liedjes bij. Wordt het misschien wel 8 uur vanavond. Want Wouter van der Goes die gaat vanaf 6 uur verder. Maar ja, tot die tijd nog een hele hoop te gaan. Ik zie hier bijvoorbeeld Alex Warren, Eternity. Mag inderdaad niet ontbreken. Ga ik zo draaien. Eerst Orchestral Maneuvers, In the Dark. Even hun beste. Enola Gay, nu.

Bengals, Eternal Flame hoorde je. En Alex Warren, Eternity. Simone die zegt, wat een fantastische radio dit. Groetjes vanaf mijn bootje in Wessem. En ik heb een berichtje voor zowel Marco Jansen als voor Patricia. Het wachten wordt voor jullie beloond. Want jullie suggereerden allebei dat deze in de lijst thuis hoorden. En jullie hebben gelijk. Hier is die speciaal voor jullie. Uriah Heep, Easy Living bij Veronica.

0: Max zegt dankjewel. Alsjeblieft, graag gedaan. Uriah Heep, He's a Living bij de letter E. En we hebben nog veel meer voor je in petto met die letter E. Bijvoorbeeld Survivor, Eye of the Tiger. Hoor je zo meteen.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Veronica Weerbericht.
0: Bijna 4:30, het is bewolkt en op veel plaatsen regent het. 14 tot 16 graden, ook morgen veel bewolking en regen. En dan wordt het ook een graad of 16. Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 8 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en de Westerlandweg door een gladde weg 13 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 15. En de laatste, de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland 19 minuten.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Gerard Ekdom.
7: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
8: En nu
7: Dennis Hoebe.
8: Met de beste muziek aller tijden.
9: Dit is Veronica.
8: De basis van je muzikale opvoeding.
7: Dit is het basispakket. Bij Radio Veronica.

legendarisch. In New York zelf beschouwen ze dit bijna als hun volkslied. Jay-Z en Alicia Keys en The Empire State of Mind. Opvallend is wel dat zowel Jay-Z als Alicia Keys allebei al jaren in Californië wonen. En dus helemaal aan de andere kant van het land. Ja, daarvoor nog

Julien Claire. En Venise. Saskia die zegt, oh, doet me denken aan mijn vakanties zonder mijn ouders. Met mijn beste vriendinnetje in Frankrijk. Wat waren we verliefd op Julien Claire. En de Sandy Coast hoorde je ook nog. En The Eyes of Jenny. De beste liedjes ooit gemaakt in het basispakket. En deze die kwam veelvuldig binnen. Onder andere door Sebastiaan. Die wilde hem heel graag horen. En terecht dat hij ook genoteerd staat in deze lijst. Faith No More, Epic.

0: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
10: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
9: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo. Ik wil als dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaart.

0: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Feest in Nijmegen, want NEC heeft zich geplaatst voor de Champions League na winst op Go Ahead Eagles. Ajax is nog lang niet zeker van Europees voetbal. Het speelde gelijk tegen Heerenveen en gaat nu naar de play-offs. Telstar won van Volendam en speelt daarmee ook volgend jaar in de Eredivisie. De man die gisteren meerdere mensen aanreed in het centrum van de Italiaanse stad Modena is geen terrorist. Volgens media heeft hij psychische problemen. Hij reed op hoge snelheid op voetgangers in. 8 zijn gewond, van wie 4 ernstig. De dader stak ook iemand met een mes toen omstanders hem probeerden te pakken. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven door klimaatorganisaties zorgen voor miljoenen euro schade. Dat zeggen de havenbedrijven die de acties meer dan spuugzat zijn. Het spoor wordt nu al 9 dagen achter elkaar geblokkeerd. De bedrijven willen dat de landelijke politiek ingrijpt. En een plaatsje in Duitsland was in de ban van een ontsnapte tijger van een dierentemmer. De politie ging er meteen achteraan en toen ze hem vonden schoten ze hem dood. Bij het incident raakte de assistent van de dierentemmer gewond. Hij was in of bij de kooi toen de tijger de benen nam. Het is nu weer rustig in het plaatsje bij Leipzig. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Lokaal kan er een klap onweer vallen, want er trekken buien over. Vanavond en vannacht dan koelt het af naar 8 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag enkele buien, maar ook steeds vaker zon. Het wordt dan maximaal 16 graden.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
9: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.

hadden het idee dat ze creatief een beetje beperkt werden en gingen hun eigen gang. Hadden een aantal hits, dit was er eentje van, maar blonken vooral in de jaren 80 uit als makers van videoclipjes, want bijna alles wat je destijds op MTV zag, dat werd door deze man in elkaar gezet. Cuddly and Cream, an Englishman in New York. Altijd een beetje een vreemd nummer gevonden, maar wel eentje die ontzettend aanstekelijk is. Hij is hartstikke lekker en ik zat er niet in mijn eentje van te genieten, want ook Julian van Rijn die vond hem heerlijk. Petra, die ging lekker op de Police, Every Breath You Take. En zo heeft iedereen wel een liedje in deze lijst waarvan die zegt, ja, die behoort tot mijn favorieten. Het zijn namelijk allemaal liedjes met eeuwigheidswaarde. Liedjes die wij graag doorgeven aan een volgende generatie, waarvan wij zeggen, ja, dit zijn wel de dingen die je eigenlijk zou moeten kennen. Stel dat er nu een buitenaards schip zou landen, een UFO, en die aliens die zouden aan ons vragen, goh, wat hebben jullie nou eigenlijk uitgevoerd muzikaal gezien? Dan zou dit misschien wel het antwoord kunnen zijn. Geef ze het basispakket en ze hebben alles wat ze moeten weten. Nou, veel moois nog onderweg. De letter E is nog lang niet klaar. Ik heb bijvoorbeeld zometeen Bloem voor je. Even aan mijn moeder vragen. Alan Parsons Project staat klaar. Eye in the Sky. Eerst Keen. Hoe zou het met ze zijn? Het is stil rondom ze, maar

En even aan mijn moeder vragen bij Radio Veronica. Bij de letter 1 natuurlijk in het basispakket. En Nova Bakker die zei via de app: ik hoopte al dat jullie hem niet zouden overslaan. En gelukkig, jullie hebben hem gedraaid. Nova, dankjewel voor je berichtje. En Stan die meldde zich ook, die was helemaal ontroerd van Alan Parsons, Eye in the Sky. Dat is natuurlijk ook gewoon een waanzinnig liedje. De letter E dus in het basispakket met zometeen onder andere R.E.M. Ook Madness komt eraan. En hier is deze oude rocker, Billy Idol. Hij treedt nog steeds op, nog steeds succesvol. Dit is een van zijn mooiste, Eyes Without a Face.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Veronica Weerbericht.
6: Ja, veel bewolking vanmiddag. Kans op buien met lokaal zelfs onweer. 14 tot 16 graden. Vanavond dan is het bijna overal droog. Alleen in het oosten van het land kan er nog een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 8. En morgen bewolking, af en toe wat zon en ook regen. Het wordt dan zo'n 16 graden.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Wout en Frank.
7: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
8: En nu
7: Dennis Hoebe.
8: Met

Rapid Eye Movement, oftewel R.E.M. bij Veronica. Everybody Hurts. Elise zegt, beste album dat ik in de kast heb staan en ik draai hem nog regelmatig. Automatic for the People. En daar staat dit liedje inderdaad op. Everybody Hurts. Je hoort ook Madness en Embarrassment. De letter E in het basispakket. Liedjes met eeuwigheidswaarde. Liedjes die wij graag doorgeven aan een volgende generatie. En er komen zoveel leuke berichtjes binnen. Onder andere Mila, die zit lekker te luisteren. Olivier, die is onderweg. En Lois, die is nog steeds aan het klussen in haar nieuwe huis. En ze zegt, de radio blijft aan. Ik hoop dat jullie nog even bij me blijven, want ik ben nog lang niet klaar. Gaat zeker goed komen, want Wouter van der Goes hoor je zo meteen na zessen. Die gaat ook nog even door met de letter E. Ik heb er nog een paar voor je met die letter. Wat dacht je van Babysitter Circus? Everything's gonna be alright. Het is deze van Stevie Nicks. Dit is Edge of 17.

Ik was hem bijna vergeten. Maar fijn om hem weer eens te horen. En ja, ik moet je zeggen, ik heb datzelfde gevoel wel een beetje. Het is de enige hit van Babysitter Circus, maar wel eentje met eeuwigheidswaarde. En daarom ook in deze lijst het basispakket Everything is Gonna Be Alright. Stevie Nicks hoorde je ook nog. De dame die natuurlijk de zangeres is van Fleetwood Mac. Maar ja, als een van de leden van Fleetwood Mac ook ongeveer wel de meeste solo hits heeft weten te scoren. Deze vind ik altijd aanstekelijk op de een of andere manier. Edge of 17 hier bij Radio Veronica, het basispakket. Langzaam maar zeker ruimte maken voor Wouter van der Goes, maar ik heb er nog een paar te gaan. Corgis bijvoorbeeld. De versie van Cressip is mooi, maar deze is nog veel mooier. Everybody's gotta learn sometime. Bij Veronica.

mooi, zegt Suzanne via de Radio Veronica app. Jeff Wayne en Chris Thompson, The Eve of the War en The Corgis, hoorde je ook. Everybody's gotta learn sometimes. Het basispakket gaat zo verder met de letter E. Ik heb er nog eentje tot aan het nieuws van 6 uur. Die is van Hot Chocolates. Everyone's a winner. Veel plezier met Wout en graag tot later.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Schuren, afplakken, lakken.
3: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Je kleedgeld is opgegaan.

0: kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 6:00.
3: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Groot-Brittannië is de koninklijke familie misschien in gevaar geweest in een van hun verblijven, Windsor Castle. Er gaan verhalen dat bewakers in slaap vielen of niet opkwamen dagen, en daar doet de politie nu onderzoek naar, meldt de BBC. Windsor Castle wordt geregeld gebruikt door koning Charles en andere royals. Een winkelier in Utrecht gaat een schadeclaim indienen tegen zijn buurman Swartz. Die had een lancering van een nieuw horloge waar zoveel mensen op afkwamen dat andere winkels dicht moesten. De winkelier die de claim indient heeft ook andere schade. Bij de regionale omroep heeft hij het over poep, pies en graffiti bij zijn winkel. Een enorme evacuatie in een stad in het zuidwesten van Duitsland. Maar liefst 30.000 mensen moesten hun huis uit vanwege een Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd gevonden bij bouwwerkzaamheden. Het ging om een bom van ruim 1300 kilo. Die is onschadelijk gemaakt en iedereen kan nu weer terug naar huis. En NEC was dit seizoen de grote verrassing van de voetbalcompetitie en heeft dat bekroond met de derde plaats. En die geeft dan weer recht op de voorronde van de Champions League. Ajax was ook in de race voor die plek, maar speelde gelijk en werd vijfde. Telstar werd 14e en daarmee werd degradatie afgewend. Dan nog het Veronica weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar een graad of 8. Morgen eerst bewolkt, in de middag zijn er enkele buien en ook steeds vaker laat de zon zich zien. Het wordt dan 16 graden.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
11: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
12: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
13: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
14: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
13: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
15: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
17: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
18: Zoveel money!
17: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: basispakket.
1: Die vind ik wel een beetje moeilijk hoor. De basis van je muzikale opvoeding is een beetje dat vingertje. Dat gaat er eigenlijk meer om welk liedje wil je doorgeven. En wel, van welke plaat vind je het fantastisch als iemand anders hem tenminste 1 of 2 keer in zijn of haar leven heeft gehoord. Dat is het basispakket. Dat is zeg maar waar we naartoe willen. De fundering van muziek, waar muziek over gaat en wat muziek met je doet. Welkom lieve mensen, vanavond is er geen platenzaak. De deuren blijven dicht, alhoewel... Ja, ik sluit niet uit dat ik misschien toch wel iets van vinyl ga draaien vanavond. Want ja, dat is helemaal een mooie beleving van muziek. Maar het gaat uiteindelijk om het alfabet vakkundig afwerken. En wij zitten bij de E, maar de grap is... dat we ergens over een half uurtje toch wel richting de volgende letter gaan. Maar we zijn nog niet helemaal klaar met de E. Er moeten er nog een paar gedraaid worden. Bijvoorbeeld, deze kwam ook veel binnen, vind ik wel mooi. Want dit is een liedje van Wham dat eigenlijk nooit zomaar wordt gedraaid. Meestal gaan we toch weer voor Wake Me Up Before You Go Go of The Edge of Heaven. Maar dit is ook zo'n hele fijne in het basispakket Everything She Wants.
0: De beste muziek aller tijden. Van A tot Z.
2: Het

kijk, wij denken bij Wham dat ze alleen maar feestmuziek maakten. En dit is gewoon een heel lekker discoliedje. Maar er zit natuurlijk wel een heel serieus verhaal in. De vrouw die nooit tevreden is, daarover zingt George Michael in Everything She Wants. Met de E van Everything She Wants en de E van Easy On Me. In het basispakket natuurlijk.

Afgelopen donderdagavond op Hemelvaart, 6 uur 's avonds, begon ons basispakket. En we zijn toch maar bij de E van Everyday People, Sly and the Family Stone. En ook de E van Everlong, Foo Fighters.

0: Fleetwood Mac en Everywhere met de E.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Maar zo heel voorzichtig zou ik toch wel een stapje willen gaan maken. Ja. Ik zie ook, je merkt het ook gewoon. Op een gegeven moment is de letter E gewoon wel klaar. Ik zie wat er nu allemaal aan suggesties binnenkomt. Is allemaal keurig al in het basispakket terechtgekomen. Dus ik stel voor dat wij een letter verder gaan. En dan gaan we naar de letter F. Dus bij deze het verzoek. Denk even na welke titel begint met een F. En moet volgens jou absoluut in dat basispakket. De F, die mag je nu doorgeven gratis via de F van Radio Veronica. Daar gaan we er zo mee beginnen.
3: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
4: Tango?
3: Huh?
5: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
6: Keukenkopers, opgelet. Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdop.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu
1: Wouter van der Goes.
2: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
0: Nou, daar gaan we dan. Een lettertje verder in het alfabet. De eerste die binnenkwam was deze. De F van Fox on the Run.

Dit is het basispakket bij Radio Veronica en we zijn dus al bij de letter F. Het gaat zo snel. Ik ben zo nieuwsgierig welke plaat die begint met de letter F. Het gaat om de titel Vind jij dat thuis hoort in dat basispakket. Dus op deze zondagavond grijp die telefoon en deel dat met me via de app van Radio Veronica. De F van Frozen. Dit is Madonna. You

Het grappige is dat weinig mensen fan zijn van het hele oeuvre van Madonna, maar iedereen wel een bepaalde periode in haar carrière erg kan waarderen. En dit was volgens mij een fijne tijd. Want ik begon net, nou wat is het, een paar minuten geleden, met de letter F van het basispakket. Deze kwam meteen binnen. Van heel veel mensen. De F van Frozen. Madonna staat nu in het basispakket met deze track. We gaan richting de disco. Ook met een F. Lakeside.

0: basispakket. De beste muziek van A tot Z.
1: Ja, we zijn pas net begonnen met het samenstellen van het basispakket. Maar ik durf wel uit te spreken dat de mannen van Raccoon er met meer liedjes in staan. In ieder geval met Feel Like Flying. En dat is logisch, want we zijn nu bij de F. En daarvoor hoorde je Lakeside. Ik ga hem proberen af te kondigen, maar het is me nog nooit gelukt om dat tweede woord goed te zeggen. Fantastic lukt me nog wel, maar dan Voyage. Voyage? Nou ja, goede reis. Fantastische reis. Daar ging het over. Disco in dat basispakket. Waar we naar... Nou ja, van Feel Like Flying blijven we hangen in het vliegen. Het was aan het einde van de jaren 70. Disco was heel erg populair. En heel veel artiesten wilden een graantje meepikken. Bijvoorbeeld Blondie ging ineens disco-muziek uitbrengen. Want Rapture is gewoon een discoplaat. Maar datzelfde geldt ook voor Janis Ian. Die een fantastische LP uitbrengt. En in Bar Dancings. In die periode... Nou, niet meer. Het is nu te oud. Maar in die periode heel veel werd gedraaid. Dit was een grote hit. En logisch dat hij in het basispakket komt. Het was, ja, ik noem nu even Bert... die toevallig een kwartier geleden een appje hiervoor stuurde. Maar er waren weer mensen die op het idee kwamen... om Fly to High toe te voegen.

Dit is het basispakket. Dit is Radio Veronica. Fijn dat je erbij bent. We zoeken liedjes die beginnen met de letter F. En toen we net met die F begonnen, was Sigrid een van de eerste die met deze suggestie kwam. En ik vind dat knap. Als dit op het puntje van je tong ligt, dan hou je van goede muziek. Fever met een F. In het basispakket is dit Peggy Lee.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen, live your dreams.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
12: Bij Smart City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Smart City, je sportclub om de hoek.
10: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en

0: en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
7: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Europa loopt gevaar op infectieziektes als dengue en knokkelkoorts, omdat het steeds warmer wordt. Daarvoor waarschuwt een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zegt dat de landen nu in actie moeten komen. Volgens commissielid en oud-minister Ernst Kuipers is de zorgsector niet voorbereid op dit scenario. Oekraïne heeft de afgelopen uren zware aanvallen uitgevoerd op Rusland. Daarbij werden ook oliebedrijven geraakt, waarvan één bij Moskou. Die vloog in brand en waren zwarte, dikke rookwolken. 3 mensen zouden om het leven zijn gekomen. De aanvallen waren vergelding voor de bombardementen op Oekraïne deze week. In Brussel hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza en het verdrijven van de Palestijnen in 1948, ook wel de Nakba genoemd. De betogers willen een einde aan de wapenlevering aan Israël en ook dat Europa diplomatieke druk zet. De demonstranten zijn nadrukkelijk gevraagd het netjes te houden. En hommeles bij het Nederlands elftal, vlak voor het WK voetbal. Want Joey Veerman van PSV haakt definitief af. Hij is boos op bondscoach Ronald Koeman, die een paar keer openlijk aan hem heeft getwijfeld. Koeman vindt zijn karakter niet goed. Veerman is er helemaal klaar mee en zegt: Koeman hoeft mij niet meer te bellen. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond alleen in de oostelijke helft van het land buien. Morgen eerst bewolking en in het oosten nog wat regen. In de middag nog enkele buien, maar ook zon en het wordt dan 16 graden.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
11: Speel bewust 18+.
18: Kan de nieuwe MG

0: MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Is Radio Veronica. De beste muziek aller tijden.
3: Dit is Veronica.
4: Afgelopen hemelvaart om 18:00 begon ons basispakket. Het is eigenlijk jullie basispakket, zo kan ik het beter zeggen. Welke liedjes vind je dat moeten worden doorgegeven aan andere generaties? Stel je voor dat ze over 300 jaar ergens in de grond een grote kist vinden. Welke liedjes moeten daar allemaal in zitten en moeten met de tijd meegaan? Dat is het basispakket. Meedenken mag. We zijn bij de letter F. De F van Faith George Michael.

mooie motivatie. Wendy, die stuurde een berichtje. Die zei, dit is een plaat die me altijd terugbrengt naar af. Nadenken over wat er is gebeurd. En nadenken over hoe ik dat in de toekomst beter kan doen. Evalueren met op de achtergrond Tom Perry en Face in the Crowd. Wat een prachtig verhaal, Wendy. Dank je wel. Hij staat nu in het basispakket. Er waren meer mensen die ermee kwamen, hoor. En daarvoor George Michael en Faith. De F, daar blijven we denk ik nog wel even hangen. Er is zoveel met een F. Waaronder, Barry, wat leuk dat je met deze kwam. Detroit Emeralds en Feel the Need.

0: Het hele idee van het basispakket is dat muziek niet aan een decennium gebonden is. Dus we gaan gewoon lekker alle kanten op. En dat was goed te horen bij Detroit Emeralds en Feel the Need in Me. Was met een F en erachteraan Flowers, dat is ook een F. Miley Cyrus. Even kijken. Ja, dit had ik misschien even moeten opzoeken. Wie was dat ook alweer? Martijn. Martijn die zei ja. Zoveel mogelijk van de Stones hoort thuis in het basispakket. Bij de F sowieso Fool to Cry. Oké. Okay. Nou, bij deze. Hij staat erin.
1: Well,

0: Fool to Cry. Nog steeds doen ze ertoe. Nieuw album komt eraan, onvoorstelbaar, hè? Dik in de 80. En een nieuwe single is inmiddels uit. Maar dit was de F van Fool to Cry.
1: Dit is het Sinatra-moment!
2: Niet omdat het kan, maar omdat het moet.
0: Normaal gesproken op zondagavond is het de platenzaak en draai ik alles van vinyl. En er is niets leukers dan muziek draaien van Frank Sinatra van vinyl. Maar ja, vanavond zitten we midden in het basispakket. Toch mag Frank Sinatra niet ontbreken. We zijn bij de F. Nou, Frank Sinatra is sowieso de F, maar het gaat natuurlijk om de titels. Frank heeft zoveel muziek gemaakt. Maar Fly Me to the Moon, zeker mag die niet ontbreken in dit pakket.

0: je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: Sinds 1999.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
5: Is Radio Veronica.
6: Het station van Gerard Ekdom.
5: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
6: En nu.
5: Wouter van der Goes.
6: Met de beste muziek aller tijden. Dit is
7: Veronica. We zijn bij de letter F van Fatboy.

0: Weet je of je dat nu nog zou kunnen doen?
1: Nou ja, ik vind van wel, maar vast heel veel mensen vinden van niet. Hoe dan ook, het was een dikke hit. Het was een B-kantje oorspronkelijk van de Bicycle Race. Dan weet ik niet meer wat nou het A en het B-kantje was, maar in ieder geval stonden er alle twee op. Queen and Fat Bottom Girls, de F van het basispakket. Ook de F van Four Seasons in One Day.

0: Four Seasons in One Day van Crowded House. Uiteraard hoort hij in het basispakket.
1: Ja, dat lijkt me nog wel logisch.
0: Even een klein beetje uitleggen, want ik ga een beetje rommelen. Ik ga een beetje lopen. Ja, je hoort de microfoon al kraken, hoor je? Ik ga namelijk even naar de andere kant van de studio. En ik neem de hele microfoon standaard mee. Nee, kijk, normaal gesproken op zondagavond maak ik een programma dat heet De Platenzaak. En dan draai ik alles van vinyl. Dat programma maak ik vanuit mijn eigen thuisstudiootje op zolder. En daar heb ik al mijn platen staan. Exact dezelfde plek waar ik nu het basispakket doe. Maar toen dacht ik, het is misschien wel leuk om toch even een liedje van vinyl te draaien. Omdat hij zoveel binnenkwam op het moment dat we begonnen met letter F. En dat begrijp ik wel, want deze plaat is... En met name ook de serie en de film, het was een rage in de jaren 80. Ik moet alleen even het begin goed zetten. Oh, hij staat al goed. Staat hij goed zo? Ja, heel goed. Nou, misschien heb je hem al herkend. Ga ik weer terug met mijn microfoon, kraakt het weer. Het is echt... Nou goed, maakt niet uit. Wat een apart geluid. Misschien moet er een keer wat WD-40 in het microfoonstandaardje. Maar goed, dat terzijde. We zijn bij de F in het basispakket. En wat ik al zei, in de jaren 80 waren vooral heel veel meisjes... maar ook heel veel jongens totaal in de ban van de serie Fame. En daar maakte Irene Cara deze...

0: je moet je voorstellen, op de lagere school begon ik al een beetje met het draaien op schoolfeestjes. Nou, als je deze niet had, het singeltje, kon je net zo goed uitblijven. Irene Cara. En het is ook echt gewoon nog altijd een hele goede plaat. Dus ja, natuurlijk hoort dit in het basispakket. En voor de grap dan nu van vinyl gedraaid, wegens extra romantiek. Het was zelfs de maxi-single van Irene Cara. En fame bij Radio Veronica.
1: Het basispakket.

Ja. Lekkere disco-knijter van de Coolende Gang Fresh met de F. Want we zijn bij de F in het basispakket. Ik moet even iets uitleggen. Zometeen na 8 uur, dan hoor je hier Bob Nonstop. De beste muziek aller tijden, maar dan non-stop. Basispakket zetten we heel even on hold en gaat morgenochtend vanaf 9 uur met Gerard Ekdom verder. En dan zitten we nog steeds bij de letter F. Dus suggesties voor titels die beginnen met een F, die mag je doorgeven via de app, hè? Maar deze mag dan achterwege blijven, want die duw ik er nog even doorheen.

0: ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: laatste zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
2: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Oh. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar Campina.

0: Uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 8 uur.
4: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Oostenrijk is een wandelaarster om het leven gekomen na een aanval door koeien. Ze liep in een weiland met haar man, die raakte zwaar gewond. Waarom de koeien agressief werden is onduidelijk. Het komt wel eens vaker voor en daarom wordt er altijd gewaarschuwd om voorzichtig te zijn. Nog meer incidenten met dieren, maar dan in Bulgarije. Daar heeft een beer een man gedood. Dat gebeurde in een berggebied net buiten de hoofdstad Sofia. Volgens deskundigen blijkt uit sporen dat het een vrouwtjesbeer was met haar jong. Het is voor het eerst in 16 jaar dat een beer iemand heeft gedood in Bulgarije. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die landen nu waarschuwt om alvast in actie te komen. Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten, zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend. En Feyenoorder Ayasa Ueda is topscorer geworden van de Eredivisie. Hij maakte 25 doelpunten, 1 meer dan Sam Steijn, die vorig seizoen goed was voor 24 goals bij FC Twente. Ueda komt uit Japan. Dat is de eerste tegenstander van het Nederlands elftal op het WK voetbal. Dan nog het Veronica weer van Weer Online. Alleen in de oostelijke helft van het land buien. Morgen eerst bewolkt, in het oosten nog wat regen. In de middag enkele buien, maar ook zon. Het wordt 16 graden.
5: Wat doe je?
6: Ik ben een vakantie aan het boeken.
5: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
6: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €450 korting krijgt.
5: Lekker!
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: zeg je vliegtickets, dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Vertrouwd sinds 1999.
2: De beste muziek aller tijden.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro of 133 euro bijtelling per maand. MG, find your more.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu

0: Heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het Groningse Ter Apel hebben enkele asielzoekers vannacht op stoelen geslapen. Er zijn de afgelopen nachten niet genoeg bedden en het scheelt maar weinig of er moet buiten worden geslapen, meldt RTV Noord. Er is nog altijd te weinig opvang in de rest van het land. Die wordt nu vaak uitgesteld door protesten. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met die protesten tegen asielopvang. Ze willen een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeggen ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. De Britse politie is een onderzoek gestart naar de bewaking van Windsor Castle, het verblijf van de Britse royals. Er zijn verhalen dat de bewakers geregeld in slaap vielen tijdens hun dienst of hun post verlieten om iets anders te gaan doen, meldt de BBC. Buckingham Palace wilde niet reageren. En het programma Carrie op vrijdag van de NPO is de mist ingegaan met een gast. Die vertelde over zijn vrijwilligerswerk met jonge vluchtelingen, terwijl hij zich vroeger schuldig zou hebben gemaakt aan kindermisbruik. Hij wordt ook verdacht van omkoping. Omroep Max vindt het zo erg dat de aflevering van internet is gehaald. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. In het oosten komen buien voor, in het westen is het overwegend droog. Morgen eerst bewolkt en in het oosten nog wat regen. In de middag enkele buien in het hele land. Maar er is ook zon en het wordt 16 graden.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
13: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
14: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
16: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
15: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
17: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Dit is is Radio Veronica.

0: Hier is Suzanne. I joined the club.
1: Lekkere muziek erbij.
2: Veronica. De beste muziek aller tijden.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: De beste muziek aller tijden.

0: Goedemorgen allemaal!
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 450 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
8: Aldi. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenenspecialist. Neem die stap. Scapino.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
15: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
16: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
17: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
16: Vertrouwd sinds 1999.
19: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
20: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
19: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
0: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 10 uur.
11: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht, meldt Omroep Brabant. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er is gestoken is niet bekend. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die landen waarschuwt om nu alvast in actie te komen. Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend.

0: Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Alleen in het oosten komen nog buien voor. In het westen is het overwegend droog. Morgen eerst bewolkt en in het oosten dan wat regen. In de middag enkele buien, maar er is ook zon en het wordt 16 graden.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers. Praxis.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
5: Tango?
4: Huh?
5: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
8: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: iemand die het een tikkie anders doet.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad, Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Schuren, afplakken, lakken.
5: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
7: De beste muziek aller tijden.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Ik wil als dino.
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 11 uur.
18: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het Brabantse Kaatsheuvel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht... naar vermoedelijke koolmonoxidevergiftiging. Een van de slachtoffers is er ernstig aan toe... en er is ook een kind ziek geworden, meldt de regionale omroep. Ook de buren moesten weg, daar wordt ook gemeten... en uit voorzorg geventileerd. Na Brussels Pride zijn 3 artiesten mishandeld. Ze werden aangevallen door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Een van de artiesten zegt dat er met een fiets werd gegooid... en dat ze op de grond werd geslagen. De politie roept de slachtoffers op om aangifte te doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het geweld onacceptabel. Joodse organisaties zijn niet te spreken over de herdenkingen van de Nakba. Daarbij werd stilgestaan bij 1948... toen de Palestijnen werden verdreven om plaats te maken voor het land Israël. De organisaties keuren het af dat er ook burgemeesters en wethouders bij waren. Daarmee kozen ze een kans, zeggen de organisaties. En de 100 studenten die wonen in het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag hebben de sloten vervangen. Zo willen ze voorkomen dat ze er over een maand worden uitgezet. Ze hebben het pas op het laatste moment gehoord en zeggen tegen Omroep West, wij hebben ook rechten. Het Veronica Weer van Weer Online. In het oosten komen buien voor. In het westen is het overwegend droog. Morgen is het eerst bewolkt en in het oosten is er nog wat regen. In de middag zijn er enkele buien, maar is er ook plaats voor de zon met 16 graden.
5: Chris?
13: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Soms

0: tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: zeg je vliegtickets, dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Vertrouwd sinds 1999.
2: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal! Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
4: De beste muziek aller tijden.

0: je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dereizen, live your dreams.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 12 uur.
10: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen in de lucht op elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich op tijd met hun schietstoel in veiligheid brengen en kwamen met parachutes naar beneden. De luchtshow werd direct stilgelegd en er wordt onderzoek gedaan. Saoedi-Arabië heeft 3 drones onderschept die vanuit Irak het land binnenkwamen. Eerder op de dag meldde ook de Verenigde Arabische Emiraten een drone-incident. Daarbij werden 2 drones uit de lucht gehaald. Een derde veroorzaakte brand bij een kerncentrale. Het land zegt in te grijpen bij elke schending van de veiligheid. Zweden en India gaan de samenwerking flink uitbreiden. De 2 landen gaan een partnerschap aan met als doel handel en investeringen in 5 jaar tijd te verdubbelen. Daarnaast willen ze ook samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie, AI en ruimtevaart. Modi was dit weekend ook in Nederland voor gesprekken. En een grote asteroïde scheert morgenavond langs de aarde. De ruimterots, ongeveer zo groot als een basketbalveld, komt zelfs dichterbij dan de maan. Geen paniek, volgens wetenschappers is er geen gevaar. Wie een telescoop heeft, kan maandag rond 11:50 misschien een glimp opvangen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Er zijn zorgen over de 12-jarige Lola uit Assen. Ze wordt sinds vanmiddag vermist. Het meisje vertrok op een zwarte mountainbike met blauwe accenten. De politie houdt er rekening mee dat ze nog in Assen is, maar mogelijk ook richting Groningen of omliggende dorpen is gegaan. Er is een zoekactie gestart. Een warmtepomp kan vanaf 2029 duurder in gebruik worden, meldt Trouw. Dan veranderen de netkosten voor stroom en gaan huishoudens meer betalen op piekmomenten. Juist warmtepompen verbruiken veel elektriciteit in koude periodes, waardoor de besparing voor huishoudens kleiner kan worden. In Oostenrijk is een vrouw overleden nadat zij en haar man werden aangevallen door een kudde koeien in een weide. Haar echtgenoot raakte zwaar gewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeien het stel aanvielen is nog niet duidelijk. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen in de lucht op elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich op tijd met hun schietstoel in veiligheid brengen en kwamen met parachutes naar beneden. De luchtshow werd direct stilgelegd en er wordt onderzoek gedaan. Het Veronica weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja!
4: Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. In Capelle aan de IJssel heeft de politie 6 mensen aangehouden na een vechtpartij waarbij is geschoten. Agenten troffen geen gewonden aan. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Er zijn zorgen over de 12-jarige Lola uit Assen. Ze wordt sinds vanmiddag vermist. Het meisje vertrok mogelijk op een zwarte mountainbike met blauwe accenten. De politie houdt er rekening mee dat ze nog in Assen is, maar mogelijk ook richting Groningen of omliggende dorpen is gegaan. Er is een zoekactie gestart. Aannemers zeggen dat het onnodig lastig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Volgens de bouwsector verschillen de regels per gemeente, waardoor het een weerwar aan papierwerk wordt. De sector pleit daarom voor landelijke, duidelijke regels. En in het Brabantse Tilburg werd vandaag gezocht naar de allerlangzaamste fietser, meldt Omroep Brabant. Tijdens een wedstrijd slowbiking moesten deelnemers juist zo langzaam mogelijk een parcours afleggen zonder hun voeten aan de grond te zetten. Dat bleek nog knap lastig. De langzaamste deelnemer van de dag was een jongen van 11. Het Veronica Weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden.